0: zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in.

door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daardoor...

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in pracht belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruidig kiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar. Overal zit paardenhaar. Steeds uit voorraad leverbaar. Zachtjes stort de samovar. Met een Slavisch handgebaar. Doe het zelf met naald en schaar. Is dat nu niet wonderbaar? Twee half om en één tartaar. En liefdadigheidsbazaar. Hulde aan het gouden paard. Toei, hoe suffend staat gij daar? Moeder is de koffie klaar. Kijk, daar loopt een adelaar. Is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsigaar. Flink gebouwde weduwnaar. Leef onze goede tijd!

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese

0: modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een

0: schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: O krinkelende, winkelende waterding met zwarte kabotsakken aan. Wat zie ik toch hier nu kopke.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met

gaat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar ge van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar ge van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel leer. Ons makend en leren te schrijven gaf, één lessen niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Belief.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: allergezelligste ben. Want ik heb te weinig, heeft zij weer te veel. Als partner voor het huwelijk is zij een juweel.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
3: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
2: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwerkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: De stad wordt wakker in het donker. Het licht

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM-TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
1: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer, dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
0: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
2: We hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren en ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de café.

0: De brand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn, bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
6: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.

0: en Keuvel.
1: Hey, goedemorgen, het is 8:08. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen. Staat de koffie al klaar bij je? Mijn naam is Dimitris Kops. Wim hoor je vandaag later op Radio Drenthe. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten hier in Koffie en Keuvelen deze dinsdagochtend. We geven zometeen kaarten weg voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Het hele weekend wordt er dan met oude racewagens en motoren geraced op het circuit. En misschien win jij wel een hele bijzondere prijs, namelijk een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit. Hoe je dat allemaal kan winnen, dat vertel ik je later deze ochtend. En ook gaat de trekkertocht weer verder. Daarover hoor je zometeen Robert. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van de eigen bodem. Een Drentse Doezen-klassieker die goed aansluit bij de trekkertocht zometeen. En verder openen we de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat van Peter Koelewijn. Dat kan ik alvast verklappen. En muziek onderweg van de Dolly Dots en René Vroger. En dit hier is Annemiek Drenthe. Rent.

0: Drenthe.
1: Ieder jaar hoor je van 24 december tot en met Oudjaarsdag de Drentse Duizend hier op Radio Drenthe. En jij bepaalt zelf wat er in de Drentse Duizend staat. Ieder jaar kan je stemmen op je favoriete muziek. En zo wordt het de lijst Feur en Duur Drenthe. En deze weken zijn we natuurlijk druk met onze trekkertocht hier op Radio Drenthe. En daarom eens even kijken in de Drentse Duizend naar platen die daar mooi bij aansluiten. En ik heb er eentje gevonden. Ze ontstonden in 1990 in het café De Karre in Tuk. Dat is in de gemeente Steenwijkerland in Overijssel. En het idee ontstond toen ze lekker aan het bier zaten en de jukebox in het café plotseling kapot ging en de stamgasten gewoon zelf maar eens even wat begonnen te zingen. Mannenkoor Karrespoor. Ja, ze stonden met Mooi Man in de Drentse Duizend vorig jaar op nummer...
0: Nummer 313.

0: aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Goedemorgen, het is 2:30. Tijd voor de headlines uit het nieuws. Het nieuws van Drenthe. Een grote brand afgelopen nacht in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 vanmorgen was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond en de oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. In de binnenstad van Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand van gisteren. Van de slagerij waar de brand in de ochtend uitbrak is weinig meer over. En 3 mannen uit Groningen en Leeuwarden zijn een hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor bankhelpdeskfraude vanuit Drentse vakantiehuisjes. En voor het weer gaan we naar Gert Voerman.
7: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje middenbare bewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond, vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
6: Zometeen op Radio Drenthe meer nederpop. Tot aan 10:00 alleen maar muziek van eigen bodem. Met Doris D. en Jan Smit zometeen.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Nu bij Dirk. Robijn.

0: De Schatkist van Nederland.
1: Deze week staat de Schatkist van Nederland helemaal in het teken van Frankrijk. En dan mag een nummer als Parlez vous français natuurlijk niet ontbreken. Peter Koelewijn nam het op in 1986. Een vrolijke meezinger over een autorit naar Parijs. Waar zijn Frans niet veel verder komt dan un pâté. Peter Koelewijn is een van de echte grondleggers van de Nederlandse rock'n'roll. Al sinds Kom van dat dak af uit 1959 schrijft, produceert en zingt hij hits die generaties meegaan. En ook met deze knipoog naar Frankrijk bewijst Peter Koelewijn dat een goed verhaal en een aanstekelijk refrein tijdloos is.
0: De Schatkist van Nederland.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. Je kan het allemaal bekijken op TV Drenthe, maar natuurlijk ook allemaal horen hier op Radio Drenthe. En deze week is Robert Oosting op pad. Robert rijdt van Ruinen naar Buinerveen in 5 dagen. En per dag legt hij dan ongeveer zo'n 30 kilometer af. En vandaag gaat Robert starten, als het goed is, in Dwingelo, hè Robert?
2: Ja, dat is helemaal goed. Wij staan hier nu op het brinkje van Dwingelo. Tussen de Iegeboom, zeg maar, die nog enigszins hoest van schaduw voorziet. Ja, en de trekker die heeft vannacht slapen bij Marketing Drenthe. En dat zit in het voormalige Planetron, geloof ik, aan de rand van het Dwingelde veld. En ja, daar heeft de trekker dus staan. Wij zijn inmiddels al een paar 100 meter verplaatst naar het centrum van Dwingelo. En ik meen dat er wat met de trekker mis was, want ik reuk eens een keer. Ik denk dat Ruuk wat verbrand. Ik kan niet helemaal goed plaatsen. Of nou de oliefilters waren, of rubber, of een rem die aanloopt. Nou, ik ben alleen maar onderzoek uit West. Met de trekker, de McCormick International 423, is helemaal niks mis. Ze bent namelijk hier ergens op dak aan het werk. En dak leer aan branden, geloof ik. Was al eens even kijken. Goedemorgen. Oh, daar zit die mevrouw zo mooi te lachen. Is hij hier zo heerlijk in zonnig? Het is te stralen. Ik denk, ik loop even mee toe.
3: Hallo.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wie ben je?
3: Ik ben Tineke Beuving.
2: Dag Tineke. En wat kon je hier doen? Ben je hier voor de winkel? Of,
3: Ik wil de winkel even in. En die is om 10 uur open. Dus,
2: Oh, je bent gewoon te vroeg.
3: Ik ben te vroeg, ja.
2: Heb je wat speciaals in het hoofd om te halen? Of gewoon in mijn neuzen?
3: Ik wil even voor een cadeautje kijken. Dus dat wacht.
2: Een verjaardag of een aanzwaar?
3: Ja.
2: Nou, alvast gefeliciteerd dan met de verjaardag. We zullen Tineke even rustig laten zitten hier in Sunnegie. Ja, bedankt. Bedankt. Ik geloof dat hier de geur vandaan komt. Ja. Hier zitten de boosdoeners. Mooi. Ik denk de boel ziet in de brand, maar jullie zijn met dak aan de gang. Ja. Ja. Tenminste, de kop neemt dak op of zo. Of,
4: Ja, we hadden op het pand hiernaast hadden we asbest.
2: Ja. En dat is niet best.
4: Dat is niet best.
2: Nee.
4: Asbest hebben we laten verwijderen. En het hele dak is eraf geweest. We hebben met het hele gezin nog even boven in de nok gezeten om even het mooie uitzicht te bekijken.
2: Ja, super.
4: Super, super. Ja. En daarvoor moesten we dit afdakje ook slopen. Dus nu zeiden we, er moet er maar direct een goed afdak voor in de plaats. Dus vandaar.
2: De plaatselijke aannemer die was al drank met rond dakleer en in de VW bed met een trekker op pad. En ik denk, de rem die loopt mee aan, maar dat is het dakleer wat ik reuk.
4: Gelukkig.
2: Ja, precies.
4: Dus jij mag gerust even kijken. Ik weet niet of ze er nog...
2: Zal ik even spieken op de ladder? Ik ben niet VCA en ik heb geen helm op natuurlijk, maar we zullen eens even kijken. Oh ja, kijk, dat wordt hartstikke mooi. Mooi! Ja, dat wordt net iets, of niet? Is Biddy volgehouden in de hitte, of... Maar straks dan haal hij er met op. Hij zegt, hij ziet wel hoe laat of wat, zeg maar. Wat is nou de tip om het hoofd een beetje koel te houden met deze temperatuur? En dan met een mastiek branden erbij.
5: Rustig
2: door doen. Nou, dat zijn goede tips. Dat zullen wij vandaag ook maar ter harte nemen. Gewoon rustig door doen, zeggen. Nou, succes ermee in ieder geval. Ik klalde de ladder weer af. En Dimitris, wij zullen maar eens even maken dat we op Diever aankomen. Want de route is als volgt. Dieverbrug. Diever. Van Diever gaan we op Gildenbrug aan. Gildenbrug. Hoge Smilde. Oranje. Hieken. Ik denk via Lege Holleveen en Lege Holden. Naar Bobensmilde aan. En daar is onze eindbestemming. Dus we hebben nog een hele tip over de boeg. En we gaan gewoon maar eens even op Dieverbrug gaan. Want ik geloof dat daar een hele leuke tip binnenkomt is. Iemand die nog melkt met melkbus. Nou, dat zit. Lusten met, Domiet. Wij gaan de trekker gewoon aantrappen en die kan het op. Tot
0: straks. Hartstikke goed. We houden contact, Robert. En succes.
2: Yo.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Voorstee Assen.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is
9: Radio A.N. Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 10 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich

0: snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Koffie en Keuvel.

0: het is toch lekker dat je een beetje cool krijgt op een dag als vandaag. Hè? Het wordt een warme dag vandaag. Alleen jammer dat je zo'n hele gang erachteraan krijgt.
1: Maak kans op een helikoptervlucht
2: tijdens de Classic GP.
0: Cool and the gang en fresh hier op Radio Drenthe. Het is 8:08. Goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Dimitris. En Herma is er ook.
3: Ja, goedemorgen. Ik wou net zeggen, cool and the gang. Je hebt de boel gewoon goed aan de gang. Dat kan ook nog.
0: Dat kan ook, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik dacht, ja, een beetje koeltjes zo. Terwijl het 100.000 graden buiten is.
3: Nou, we zagen net Robert al vertrekken. Lekker met ook hoofd in de wind. Is ook lekker cool, denk ik.
0: Hij heeft dat mooi voor elkaar, ja, op die toch? Trekker. Want hij trekt met de trekker toch door onze mooie provincie. En dat is allemaal te bekijken op TV Drenthe. Ja, we zijn nu even aan het gymnastieken. Maar als dat afgelopen is, dan schakelen we weer...
3: Straks gaan we weer gezellig meekijken daar.
0: Met Robert, die gaat door de provincie. Hey, nu iets anders, iets leuks. Je maakt kans op 2 kaarten voor de Classic Grand Prix. Ja, en dan vraag je je af, wat is de Classic Grand Prix? Maar dan gaan ze met oude auto's en motoren gaan ze over het TT-circuit. Als ze op zondag 30 augustus.
3: Zo gaan we van een oude trekker dus naar inderdaad andere oude voertuigen. Ja, ik zag ook echt legendarische Formule 1-auto's bijvoorbeeld. We hadden het al een beetje over. Jij bent ook wel een Formule 1-kijker, ik ook. Nou gaat mijn Formule 1-kijkgeschiedenis niet zo ver terug, denk ik, als dat deze auto's zo oud zijn. Maar dit is denk ik met fantastisch geluid ook.
0: Ja, dat moet heel mooi zijn inderdaad, ja. Ja, nee, dat... ook wel weer gevaarlijk natuurlijk, want vroeger hadden ze die halo niet.
3: Klopt, en nou is het natuurlijk niet zo'n wedstrijd waar het er zo om gaat als vroeger. Uh-huh. Met dat gevaar, maar inderdaad, het is een behoorlijk dodelijke sport ook wel geweest hier en daar. Is dat wel gebleken. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk niet voor bij zo'n classic... Grand Prix, dat het daar gaat gebeuren. We gaan voor veiligheid. Maar in ieder geval prachtig om te zien. En vooral ook prachtig om te horen, lijkt mij.
0: Ja. Het is dus op het TT-circuit in Assen, zondag 30 augustus. We hebben hier 2 kaarten daarvoor liggen. Dan kan je al die oude racewagens en motoren bewonderen op het circuit. En we hebben ook nog een hele bijzondere prijs. Want als je wint, maak je ook nog een keer kans op de hoofdprijs. En dat is een helikoptervlucht voor 2 personen boven het circuit.
3: Ja, dat is natuurlijk helemaal tof. Ik zou het doen. Zou jij in zo'n helikopter stappen? We hadden het vanochtend met Judith, had ik het er ook al even over. Die zei, weet ik niet.
0: Het is wel een beleving, hè?
3: Lijkt me geweldig.
0: Ja, het is heel mooi.
3: Je bent ook nog niet in een helikopter geweest.
0: Een helikopter nooit, nee.
3: Nee, ik ook niet.
0: Wel eens een klein vliegtuigje, maar het is toch anders,
3: ja,
0: denk ik.
3: Ik
0: zou
3: ook
0: wel graag dat opstijgen willen meemaken, want dan ga je gewoon recht omhoog.
3: Dat is echt volgens mij anders, inderdaad. En
0: dan in een vliegtuig.
3: En je zit zo dicht op wat je kunt zien, op de ramen ook.
0: Ja.
3: Dat is het,
0: en dan boven Assen, dat zou gewoon geweldig zijn.
3: Lijkt me fantastisch.
0: Ja, goed, we hebben er wel een vraag aan gekoppeld. Het is niet bellen en winnen. Nee, je moet wel iets voor doen. Zullen we gewoon even gaan luisteren naar de vraag?
3: Yes.
0: Daar komt-ie.
4: Onder de naam Robert Allen Zimmerman wordt deze Amerikaanse artiest geboren. Als singer-songwriter weet hij generaties muziekliefhebbers te inspireren. Zijn literaire kwaliteiten worden uiteindelijk zelfs bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur. Een onderscheiding die slechts weinigen uit de populaire muziek ten deel valt.
0: Oeh.
3: Ja, die Amerikaanse artiest.
0: Ja.
3: Welke zoeken we?
0: Robert Allen Zimmerman wordt gezegd. Maar die zoeken we niet. We zoeken echt zijn artiestennaam, hè?
3: Ja, ik had dit niet geweten. Maar soms is een zoekmachine ook nuttig.
0: Ja, of je weet het gewoon, je bent veel verder.
3: Precies.
0: Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. 0592-3311-88. Over wie hebben we het hier? 0592-3311-88. Bel of app en win 2 kaarten voor de...

0: Classic Grand Prix op TT-circuit Assen. En die maakt kans op die hoofdprijs, die helikoptervlucht.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defined. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Classic GP. Aan de telefoon hebben wij Bert Boer uit Westerbork. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen uit een zonnig Westerbork.
0: Zonnig Westerbork, ja?
1: Ja, ja.
0: Lekker zeg. Ik vind het toch een beetje gek, want Wim Boer presenteert dit programma normaal gesproken. Die is er vandaag niet. Maar er zit toch een boer naast mij, dat is Hemma Boer.
2: Ja.
0: En dan hebben we ook nog een boer aan de telefoon.
2: Je zou bijna doorgestoken kaart denken, hè?
1: Wat wil je nog meer, bedoel, hè?
0: We kunnen die boertjes niet loslaten zo, 's ochtends hier op Radio Drenthe.
1: Het achtervolg je.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Maar voor zover wij weten zijn wij geen familie, hè, Bert?
1: Nee. Nou ja, of je moet heel ver terug in de tijd, maar ja, dat weet ik niet.
2: Het zou kunnen. Ja, Wim en ik zijn dus inderdaad heel ver weg wel familie.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: Ja, maar dat is echt drie lijnen terug of iets dergelijks. Dus nou, wellicht fietst Bert Boer daar ook nog ergens tussendoor, maar wij weten het niet.
1: Nee. We gaan het zien.
2: Ja, stamboomonderzoek.
0: Bert Boer, wat ga je vandaag doen in Westerbork?
1: In Westerbork gaan we niet zoveel doen, denk ik. Lekker even een beetje relaxen, een beetje genieten van het mooie weer. En we hebben een vakantie, dus dat is helemaal goed, hè?
0: Lekker zeg. En vanavond nog voetbal kijken?
1: Natuurlijk.
0: Ja, 9 uur, hè?
1: Ja. Het komt helemaal voor elkaar.
2: Wie gaat de eerste finalist worden?
1: Ik denk Frankrijk.
2: Ja, ik ben het met je eens, maar...
0: Ik denk Spanje.
2: Jij denkt Spanje?
0: Ja.
2: Nou.
1: Nee. Mbappé die scoort 2 keer, dus dat is klaar.
2: Kijk.
0: Maar Jamal ook.
2: Ja, die zit er niet in dit toernooi.
0: Ja, die komt er nog wel in, toch?
2: Oké, nou dan moet hij wel opschieten nu.
0: We gaan het zien vanavond 9 uur, hè?
1: Helemaal goed.
0: Spannend. Hey, Bert Boer, wij hebben hier de hele week kaarten voor de Classic Grand Prix op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Dan kan je het hele weekend kijken naar oude racewagens en motoren die daar over het circuit een rondje gaan rijden, of 2 of 3. En we hebben er ook een hele mooie hoofdprijs aan hangen. Dat is namelijk een helikoptervlucht boven het circuit voor 2 personen. En zie je dat een beetje zitten in zo'n helikopter?
1: Dat lijkt mij geweldig.
0: Ja?

0: wel. Ja, ik heb met twee vliegtuigen heb ik gedaan, ballontochten heb ik gedaan, maar een helikopter dat staat niet op mijn bucketlist. Dus dat, als dat zou kunnen, dan zou dat helemaal mooi zijn.
1: Dus die wil je nog wel een keer afvinken?
0: Wie weet.
1: Ja. Nou, je maakt de kans op. Je maakt de kans op. We hebben een vraag gesteld aan je. En we gaan nog één keer luisteren naar de vraag, oké? Daar komt-ie.
2: Onder de naam Robert Allen Zimmerman wordt deze Amerikaanse artiest geboren. Als singer-songwriter weet hij generaties muziekliefhebbers te inspireren. Zijn literaire kwaliteiten worden uiteindelijk zelfs bekroond met de Nobelprijs voor Literatuur. Een onderscheiding die slechts weinigen uit de populaire muziek ten deel valt.
1: Ja, Bert?
0: Ja, toen de naam Zimmerman al viel, toen wist ik het al gelijk. Dus ik dacht Bob Dylan.
1: En dat is het enige juiste antwoord.
0: Okay.
1: Gefeliciteerd. Je wint twee kaarten voor de Classic Grand Prix op de T-Ski in Assen. Op zondag 30 augustus. En je gaat met je hele hebben en houden, wou ik zeggen. Maar met je gegevens ga je in de Hoge Hoed. En daar wordt iemand uitgetrokken. En komende vrijdag ga je dat horen, toch Herman?
3: Klopt, inderdaad. Dan in de latere uitzending, hè, tussen 3 en 6... wordt dan die winnaar van die helikoptervlucht bekendgemaakt.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. We gaan het zien.
1: Dus blijf in de buurt van de telefoon als er vrijdagmiddag wordt gebeld. Dan wel even opnemen, hè?
0: Natuurlijk, dat komt voor elkaar.
1: Hartstikke goed. Hey, Bert Boer, mag jij raden wie ik ga draaien op Radio Drenthe?
0: Ik denk Bob Dylan, hè?
1: Ja, Gerard Joling is het niet, nee. Bob Dylan! Lekker zeg. I Want You is wel lekker zo, hè?
0: Helemaal goed.
1: Hartstikke goed. Fijne dag!
0: Ik wens jullie fijne dag.
1: Dag.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. En deze week doet Robert dat. Hij is op pad. Robert, goedemorgen. Zo, wat een herrie.
2: Goedemorgen.
3: Wat zei je, Dimitris?
0: Het is een beetje lawaaierig bij jou.
3: Ja, wist dat? Dat heeft alles te maken met een grote ventilator die achter...

0: achterhoef stiet. En die Freddy Ladder die stiet in de stal van de familie Albers. En bij mij stiet Remco. En ja, dit is wat verkoeling voor de koen, denk ik, of niet?
1: Zo is het. Met de warm weer moet je goed verkoelen. Hè? Anders dan...
0: Dit is een koe die ziet er cool uit, als ik zo eens achter me kijk.
1: Zeker weten.
0: Ja, wat ben je dit voor koen?
1: Vlek 4 koeien. Ja, een beetje robuust ras. Authentiek wil ik niet zeggen, maar ja, het is een ras wat tegen een stootje kan. En melk en vlees, dus ja, een mooi dubbeldoel. En ik denk dat we daar met elkaar in Nederland naartoe moeten. Dus, ja.
0: Hey, jij dacht, die jongens van die trekker toch, die ben toch aan de gang. Ik moet nog even naar Dieven toe, want het is namelijk zo dat jij als melkveehouder een relatie hebt. Niet per se amoureus, maar wel een relatie hebt met de ijssalon Aldaar. En jullie leveren dan melk aan.
1: Ja, klopt. De ijssalon Smaak en Dieven, die kopen bij ons de melk, zeg maar, om daar ambachtelijk ijs van te maken. En die halen elke dag dagverse melk op. En ik zei, dan brengen we dit keer naar jullie toe. En dan moeten jullie die melk maar meenemen.
0: En eigenlijk misbruik jij hoe ze trekker een beetje om die melk daar te krijgen.
1: Ja, ik denk in deze tijden moet een beetje
0: efficiënt
1: wezen. Ja. Dus ik denk, ik moet jullie eens in bellen. Dan kunnen jullie mooi die melk daarheen verslepen.
0: Maar goed, onder één voorwaarde, ik zet het door. Maar dan moet wel in de melkbus. Dus jij hebt dat kan geregeld worden.
1: Ik zei, ik heb wel een mooie melkbus die hier altijd gebruikt is op dit bedrijf. Dus nou is hij eigenlijk uit de running. Maar we doen er geen kibiskiet mee. Hij is gewoon nog zoals het was. Dus ik zei, daar kan gewoon prima melk in. Dus daar gaan we.
0: Er eens even inlopen, Remco. Want dan cameraman Mark voorzichtig voor het opstapje hier. Oh, hij is al voorbij. In filters wisselen. Want hij heeft verstand van camera's, diafragma's en zonnefilters. Dat moet allemaal wel op van licht naar donker en van donker weer naar licht. En dan zo. En dan komen we hier. Is dit het voormalige tanklokaal of hoe moet je dit noemen?
1: Hier stond vroeger een oude tank, hier stond de tank, maar die werd te klein. Dus daar hebben we een silotank gekocht.
0: Yeah.
1: En daar kan iets meer melk in. En dat is weer, weer van deze tijd. Ja.
0: Voor de jongens van de melk houden we ook makkelijk natuurlijk. Ja. Kiki City, er staat ook een nummer op. 5114. Even ruiken.
1: Ja.
0: Ik ruik geen kabit.
1: Nee, er is absoluut niks meer gedaan. Dus,
0: de deksel is nog niet krom. Dus,
1: nog mooi schoon. Dus,
0: perfect. En hoe ging dat nou? Moet je dan onder, hoe tap je dit nou af hier?
1: Hier een mooie tapkrantie.
0: Ja. Och. De computer erbij en daar giet al in. En dit is melk van afgelopen week?
1: Ja,
0: of,
1: van vandaag.
0: Oh, dat is echt heel vers.
1: Vers kan niet.
0: Nee. Ah, dit is super. Kijk, en dan gaan wij deze melkbus dus straks naar de IJsselon en Dieven vervoeren. En zo zien we weer dat je met zo'n trekkertocht ook een logistieke functie kunt vervullen. In het kader van efficiëntie is het natuurlijk hartstikke mooi. Het leven is duur genoeg. En nou, toch die kant dat moet. En we hebben een paar keer achter de trekker. Ja, dan kan het net mooi even met het schild Remco weer een boel tiet en ook energie. En ik denk dat ze bij de IJsselon ook hartstikke blieden met Ben.
1: Ja, zeker. Want het is vandaag mooi weer, dus ze zullen wel wat verkopen, denk ik.
0: En al het ijs wat ze dan maken, dat komt dus van je melk.
1: Ja, klopt.
0: Super lokaal.
1: Ja, behalve citroen, hè, daar gaat geen melk in. Maar.
0: Oh, nou, dat is goed dat er nog een bij is, hè. Of een hele zure koen hebt, dat zou het kunnen.
1: Ja,
0: dat
1: zou kunnen, maar... Nee, ze hebben 20 verschillende smaken. Dus er wordt al onze melk in verwerkt.
0: Ja. Ik denk dat de tankauto normaal sneller gaat, of niet? Ja, met een grotere slag.
1: Daarom is er ook tankauto, hè, tegenwoordig.
0: Ja, precies. En dit is als moeder zijn vrouw zelf nog een pannig warme melk of zo op vuur zetten wil. Dan kun je hier de pannig even bij de kraan halen.
1: Ja.
0: Oh, kijk eens even. Nou, hartstikke mooi. Er zit behoorlijk wat melk in.
1: Ja.
0: Nou, dan druk ik hem dicht en dat is het. Moet je me helpen tillen zo met één hand? Oh, daar zit nog wat gewicht in.
1: Armo, hè?
0: Ja, precies. Armo technisch verantwoord. Nou, dan zetten wij de melk op het karretje, Dimitris. En dan even kijken. Hartstikke idee.
1: Fantastisch.
0: Nou, en dan hopen we dat als wij aankomen dat we geen slagroom hebben in de bus. Maar dan moet het lukken zo.
1: Oh, hartstikke mooi, joh.
0: Zullen we, moeten we er nog een boodschap bij geven namens je? Veel plezier ermee. Of wat, hoe groen.
1: Nee, dat komt wel goed. Ze weten wat ze ermee moeten.
0: Ja, dat hoop ik. Dan gaan wij als een zode bliksem op die aan Dimitris. Om deze melk toch nog enigszins. Het is nog lekker cool te bezorgen. En misschien zit er vroeger al wat in het vat. Maar dat kon wel achterhouden, bent. Tot straks.
2: Hartstikke goed. We houden contact, Robert. Succes!
0: Yo!
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen.

0: Lemon. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leasejeans.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
2: En werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
3: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Goedemorgen, het is 11:02. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Scheper.
5: Goedemorgen. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog eens vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het zijn brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL Alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote S-weg. De bewoners die konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
6: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus dan is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd, om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
5: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd na de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand die ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer naar huis. De brand die bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
7: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
5: Voor grootschalige bankhelpdeskfraude vanuit Drentse vakantiehuisjes zijn 3 mannen in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van tot 3 jaar. Het drietal uit Groningen en Leeuwarden lichten vooral ouderen op. In totaal maakten ze ruim 100.000 euro buit. De verdachten werden betrapt op een vakantiepark in Gassen-ten-Nijveen, maar waren eerder ook actief vanuit vakantiehuisjes in Emmen, Orvelte, Appelscha. De rechtbank in Assen legde de verdachten vorig jaar nog celstraffen op van 3,5 en 4 jaar. 3 verdachten gingen in hoger beroep, maar ook het gerechtshof vindt dat er voldoende bewijs is voor fraude en deelname aan criminele organisatie. En bij een plaggenhut in Noorderschut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk belang Noorderschut die ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn losgetrokken. Vrijwilligers die balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggenhut. Zij zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Meer nieuws uit onze provincie dan vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: En gaan we voor het weer naar Gert Voerman.
8: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje met een baarbewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond, vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
4: Hij hoort het zomer in Drenthe, dus laten we zometeen een lekkere zomerplaat draaien. Juarez komt eraan, adios Lepido en ook de Four Tops zometeen.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: happy.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel je ook, hè? Het is een veldhof. Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè?
2: Maar mee. Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Ja, 3 weken lang rijden we met de trekker door onze mooie provincie. Je kan het ook allemaal bekijken, de route en zo, op rtvdrenthe.nl. Maar leuker is het om het allemaal te zien. Dat kan op TV Drenthe en horen kan ook natuurlijk hier bij Radio Drenthe. Robert Oosting is op pad, liters diesel in de trekker. En ongeveer 30 kilometer per dag legt hij af. Robert, waar ben jij op dit moment?
3: Ja, liters diesel in de trekker en liters melk in de bus. Want voor de mensen die net intuned, we zullen op kort u de doeken doen wat we ouwe doen in Diever. Wij komen net van Dieverbrug, melkveebedrijf Ouwers en Remco, die stond hier bij mij. En die heeft net even een melkbusje voor u stapt. Die zegt, oh, gaan jullie nog naar Diever toe, want dan zullen we wel donders makkelijk uitkomen. Want de melk moet naar de IJsselon. Ik zeg, nou, dat treft, wij gaan die kant op. Remco, die stond hier inmiddels nog bij mij om die zware bus straks nog even van het karretje af te halen. Maar dat is een kort verhaal, hè, geloof ik.
4: Ja, zo is het, ja. Niet anders.
3: Nee, precies. Want jij levert hier melk aan de IJsselon, die nou ja, ook recent van eigenaar gewisseld is, geloof ik.
4: Klopt, ja. Dat is sinds van het voorjaar. Ja.
3: Nou, we kunnen over proten, Amber, maar we kunnen ook even naar binnen toe gaan. Ik denk dat dat het beste is.
4: Ze heeft zelf een mooi verhaal.
3: Dat dacht ik. Nou, we zullen eens even met gevaarvrij leven hier de straat oversteken en die dikke melkbus van de trekker af aan. Als jij maar die kant pakt, up, ja. Ik kreeg de boter al een beetje af van, je, van dat gestuiter. We moeten hopen dat er nog melk in de bus zit. Maar...
4: Zo te zien wel.
3: Oh, gelukkig. Je hebt zo te voelen ook.
5: Oh, ja.
3: Er is een behoorlijk gewicht in. Zo. Ach, zul je net zien. Negotie. Klanten.
5: Ja, joh.
3: Nou, maar ja, dat giet gewoon deur. We zetten hem hier al vast neer. En dan kun jij rustig eens deur tappen. Maar dat moet natuurlijk ook gebeuren. Ja, dat giet allemaal tegelijk. Heb je ook een favoriete smaak zonder reclame te maken? Maar...
4: Boerenjongens, hè?
3: Ja. Hoe kan het ook anders?
4: Ja, zo is het.
3: Er zit nog een druppelje in, geloof ik.
4: Precies, dat is goed voor het innerlijk, hè? Ja. Ja.
3: Hoe is die samenwerking zo tot stand gekomen? Ben je ooit hier naar de IJsselon toe gegaan en hij zegt van... Nou jongens, ik heb wat melk en jullie maakt ijzer. Volgens mij ben die dingen heel goed te combineren. Of?
4: Ja, zoiets. Nee, de vorige eigenaar die zocht melk. Ja. Die wil een ambachtelijk product maken. En die zei, ik wil graag melk bij rechtstreeks van de boer.

0: dagverse melk. Yeah. Nou, ik zei, dat hebben we wel. En dat kun je bij ons wel kopen, zeg maar. Yeah. Dus ze kopen de melk en ze verwerken dat dagvers in het ijs.
1: Ja, en de ene melksoort is de andere, geloof ik ook niet. Je hebt een bepaald type koen, vertelde je net al.
0: Ja, klopt. Vlek 4. Ja, ik weet niet of ze betere melk hebben. Ik vind van wel, maar... het is hele romige melk. Het volle melk. Dus en daar maken ze heerlijk ijs van. En,
1: ja, precies. Want is dat bijvoorbeeld... We hebben de Frisia Holstein is geloof ik het meest voorkomende type koe in Nederland. Zo'n beetje. Is die melk anders dan bijvoorbeeld van die koe?
0: Nee hoor, is niet anders. Het is hetzelfde gehalte zit erin. Okay. Maar het is gewoon, omdat het rechtstreeks van de boer komt, het is niet verdund. Het is, het is niks uitgehaald, het is puur. En dat is wat de smaak ten goede doet, denk ik.
1: Ja. Oh, maar kom maar in bij, want ik denk, ik zal je even de klant... Normaal gesproken ben je nog helemaal niet open, geloof ik, om dit tijdstip, hè?
2: Nee, over 10 minuten zouden we open.
1: Precies, speciaal voor ons om de melk te komen brengen, doe je de deur in de lus. En de eerste klant die dacht, ha, de deur in de lus, we komen maar gauw... Ja, maar hoe is het gewoon? Jij hebt hier altijd gewerkt. En nou werk je hier en ben de eigenaar.
2: Ja, heel anders. Ja. Het is heel leuk, ik heb het heel erg naar mijn zin. Het gaat goed, het is mooi weer gelukkig, dus dat zit heel erg mee. En ja... Laten we hopen dat het nog een mooi seizoen wordt.
1: Ja. Oh, dat komt vast goed, maar ik vind het zo dapper, want je bent 19 jaar. Toen ik 19 was, was ik eerder bezig met hoe hard niet brommen en bier drinken, weet ik wat allemaal. En je hebt de eigen zaak. Er zit voor mij in ieder geval heel veel verschil in.
2: Ja, ik snap dat het heel anders is voor andere mensen. Maar ik heb dit gedaan met superveel support van de oude eigenaren. Ja. En sowieso de mensen om mij heen helpen mij heel erg. Ik weet dat het een hele mooie kans is, dus ik ben daar heel dankbaar voor.
1: Wat heb je over de streeptrak? Want ik denk, zoiets gaat niet over één nacht ijs, om maar even een onbedoeld woordgrapje te maken.
2: Nee, zeker niet. Het is een proces geweest van maanden. Bijna een half jaar. Met heel veel vallen en opstaan. Het was natuurlijk ook niet zo makkelijk om bij een bank binnen te lopen en een lening te krijgen. Maar gelukkig heb ik uiteindelijk een hypotheekverstrekker kunnen vinden. En is het allemaal gelukt.
1: Ja. En dus, is dit in je schoot geworpen? Of werd je als klein meisje op een dag wakker en dacht, ik wil een ijssalon?
2: Nee, het leek me altijd al leuk om een café te hebben of iets waar ik met mensen kan omgaan. Ja. En ik werk hier al sinds ik 14 ben, dus nu vijfde jaar.
1: En je bent de eigenaar.
2: En ik ben de eigenaar.
1: Het is hard gegaan.
2: Het is hard gegaan. Ja. Maar ja, ik heb het altijd gewoon heel erg naar mijn zin gehad. Ik vind het een supermooie zaak. Dus ja, eigenlijk... was het een beetje een sneeuwbal. Het werd steeds groter. En ik had nooit gedacht dat dit had gekund.
1: Precies. En toch kan het.
2: En toch kan het.
1: Ja. Hey, en even speak in de keuken. Want hierachter wordt al dat ijs gemaakt. Wordt de melk straks... Even heel kort. Want we hebben dus melk in een melkbus daar staan. Wat gaat daar nou met gebeuren?
2: Dat gaan we pasteuriseren in onze pasteur. Hier zit al onze melk in.
1: Oh, zie het.
2: Dat wordt verwarmd tot op een bepaalde temperatuur. Daar gooien wij onze producten bij. Suiker, dextrose, melkpoeder, van alles. Zodat het ons roomijs ervan gemaakt kan worden.
1: En dan giet het langs al deze enge machines. Dus gewoon een vaatwasser, geloof ik, hè?
2: Dat is een vaatwasser.
1: Ja, dat valt mij. Dat is dan iets minder enge machine.
2: Minder eng. Nee.
1: En dan...
2: De ijsmachine.
1: Ja, hier wordt het gedraaid. En,
2: Ja, hierin heeft Mieke net ook al melkmix gedaan. Dan is hier de shockvriezer.
1: Dan is... magnetron, maar dit is een shockvriezer. Dat gaat heel koud in één keer.
2: Klopt.
1: Ja, oh, dat is de magnetron.
2: Ja, dat is de magnetron. En hier komt dan het ijs in als het net gedraaid is. Ja. Zodat het even wat harder kan worden. En dan is dit onze grote vriezer. Met onze...
1: Hier staan alle smaken dan. Sorry, we lopen echt kats in de weg. Dat is, ja.
2: Arme Mieke.
1: Oh ja, ik zie het, ja. Oh, hey, en na al dat prum, al dat experimenteren... maar er moet natuurlijk ook een heleboel geproefd worden. Heb jij nou na, ja, ik wil zeggen, al die jaren, het is nog maar 5 jaar... ook nog steeds een favoriete smaak? Dat je zegt, dat kun je mij altijd nog verwakker maken.
2: Ja, ik heb de vorige keer gezegd cheesecake, maar ik ga nu voor chocola.
1: Chocola?
2: Chocola met een toefje slagroom. Dat vind ik echt het allerlekkerste.
1: Oh, het water loopt me in de mond. Dit is daar ook bij het einde van deze radiobijdrage, Dimitri's. Een stukje agrarisch logistieke dienstverlening. We bent de hele week nog te boeken uit melkbussen van A naar B getransporteerd hebben wilt of aan zwart. En wij hebben nog een hele rit voor de boeg. Want vanaf Dievenbrug is het nog maar een klein eentje naar, ik geloof uit het hoofd, Hogesmilde, Oranje, Hieken, via Leeghalden naar Boomsmilde uiteindelijk. Dus bij God verdaan.
3: Hartstikke mooi. En neem zelf ook een ijsko, Robert.
1: Nou, wie weet, de dag is nog niet hem.
3: Zo is dat. We houden contact, doei.
1: Yo!

0: Aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus supergezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van 1
4: microfoon. Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisteren

0: Vanmiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Droom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en keuvel.

0: Goedemorgen, het is 11:08. Het laatste uur van Koffie en Keuvelen hier op Radio Drenthe. Om 11:15 hebben we de column van het Huus van de Tol. Ja, dan kun je je Drents weer een beetje bijspijkeren.
1: Dat geldt vooral voor jou dan, denk ik, in dit geval. Nou ja, tenminste, hoe machtig ben jij het Drents?
0: Niet.
1: Nee, precies.
0: Ik ben wel geboren in Drenthe, maar nee.
1: Maar dat is al een mooi begin.
0: Dus dat is dan toch wel mooi dat je dan zo'n column krijgt.
1: Ja, precies.
0: Dat je een beetje weet, hè. En Robert, over de taal gesproken, die beheerst het wel, hè?
1: Nou, dat heeft hij nu al een paar keer heel duidelijk laten horen ook vanochtend. En ik ben heel benieuwd waar hij vandaag allemaal uit gaat komen. Hij is vandaag onderweg van Dwingelo naar Bovensmilde. U hoorde hem net, hè, bij die ijssalon. Nou, wij kunnen een klein beetje op een camera meekijken van de auto. Die staat nog steeds bij die ijssalon. Dus ik heb wel zo'n vermoeden wat ze daar aan het doen zijn. Ik gok dat er iets lekker versnaperd wordt daar.
0: Ja, lekker zeg. Ik zag al die ijsbakken liggen zojuist. Ik denk, nou, er zit wel wat lekkers tussen. Allemaal verschillende smaken. Heerlijk zeg. Ja, de trekkertocht in volle gang. Je kan meekijken via TV Drenthe. En het is ook allemaal te beluisteren hier op Radio Drenthe. En zometeen dan leggen we opnieuw contact met Robert. Want hij is dus onderweg vandaag naar Bovensmilde. Maar onderweg komt hij allemaal leuke dingen tegen. En dat hoor je hier op de radio. En dat zie je op TV.
1: En mensen kunnen zich ook bij ons melden, hè? Dus is hij vandaag bij jou op de route en jij wil Robert iets vertellen, iets laten zien? Heb je een fantastische hobby? Noem het maar op.
0: Dan
1: meld je bij ons.
0: Ja.
1: Dat kan bijvoorbeeld via de WhatsApp 0592-3311-88. Bellen mag natuurlijk of mailen naar de redactie. Laat het ons weten.
0: Dat zou wel leuk zijn dat hij eventjes bij jou langskomt. Nou goed, we gaan Robert zo meteen weer eventjes spreken hier op de radio. En Herma?
1: Ja?
0: Wat doe jij als jij geen vogels hoort fluiten?
1: Ja, dan ga ik niet naar buiten.

0: some lovin'. Spencer Davis Groove. Dit is Radio Drenthe, 11:15. Goedemorgen, Dimitri is hier zo. En Herma is er ook.
1: Jazeker.
0: Dit is Koffie en Keuvelen. Ben je wel eens met de auto op vakantie geweest, Herma?
1: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak. En ging je dan altijd ook door Luxemburg om daar goedkoop te tanken?
1: Nou, niet speciaal om te tanken.
0: Nee?
1: We komen wel eens door Luxemburg, maar ik ben niet zo'n tanktoerist.
0: Nee.
1: Het blijkt dus eigenlijk dat dat altijd een beetje het goedkoopste land was, toch? Qua...
0: Ja, het was altijd het goedkoopste land. En de mensen die dan bijvoorbeeld naar Spanje gingen of naar Frankrijk, die gingen altijd door Luxemburg. Want dan kon je heel goedkoop tanken. En die sigaretten kosten er bijna niks. Sterker, je kreeg geld mee.
1: En, klinkt alsof jij dit dus wel bewust doet? Of,
0: nee, ik ben, ik ben niet met de auto op vakantie ganger, zeg maar.
1: Oh, okay.
0: Dat doe ik bijna nooit.
1: Je hebt geen vliegschaamte, zeg maar.
0: Nee, daar heb ik niet zo'n last van. Maar Luxemburg was altijd heel goedkoop. Stond er echt om bekend van heel goedkoop. En dat is dus niet meer zo nu.
1: Oh.
0: Nee, er is een nieuw goedkoopste land van Europa. En dan zou je denken, dan moet je heel ver een beetje in de Balkan.
1: Ik zat ook te denken Griekenland of zo. Nee,
0: Spanje.
1: Oh.
0: Spanje is volgens nieuw onderzoek het goedkoopste land om te tanken. Let op, in Spanje, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar is de benzine €1,64. Maar dat is langs de snelweg. Als je in Spanje dus zeg maar het binnenland inrijdt, is een liter €1,46.
1: Niet.
0: Ja, dat is nog goedkoper dan een biertje.
1: Jeetje, dan zou je... Ja, nee, het is natuurlijk gewoon te ver om even heen en weer te rijden. Maar je zou het bijna doen.
0: Nee, maar dat is toch ongelooflijk? Dat is zo goedkoop. En hier in Nederland zijn we de duurste samen met Zwitserland van heel Europa. In Nederland is de benzineprijs...

0: prijs het hoogst met €2,43 per liter gemiddeld langs de snelweg. En in Zwitserland is dan weer de diesel het duurst. Dat is €2,49.
1: Ja, en nou dacht ik dat Duitsland dus ook wel enigszins betaalbaar was. Maar dat schijnt dus ook nu niet meer zo te zijn, hè? Er zat een korting op van 17 cent volgens mij per liter. Maar die is er weer af. Maar doe het ook helemaal niet, want ik ga komend weekend lekker door Duitsland. Dat ik zei van, dan gooien we de tank even vol. Toen zei iemand al, nou, dat levert je niet zo heel veel meer op in Duitsland.
0: Nee, zonde.
1: Maar Spanje dus, ja, die kant ga ik dan weer net niet op.
0: Nee. Maar dat is wel een aanrader nu als je dit zo leest. Dan denk je toch van, laat ik maar die kant opgaan.
1: Ja, ik denk dat omboeken toch nog duurder is dan uiteindelijk.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is toch niet normaal. Wij betalen hier over de €2. En in Spanje dus €1,46 per liter. Weet je.
1: Moet je wel die hitte even aankunnen.
0: Dat ja, dat wel. Je moet een paar bosbranden voorbij rijden. Maar dan heb je wel wat. Hartstikke goed. Dit is Koffie en Keuvelen op de dinsdagochtend. Robert is bezig met de trekkertocht. We gaan zo meteen weer contact leggen met Robert. En dit is Celine Dion. I can't.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
6: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Milko Schepper.
7: Goedemorgen. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het zijn brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL Alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners die konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
8: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus ja, dat is de mogelijkheid nog. En dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
7: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd na de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand die ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. De brand die bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
9: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
7: En bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk belang Noordse Schut die ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn er losgetrokken. Vrijwilligers die balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggenhut. Zij zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
6: En dan gaan we voor het weer naar Gert Voerman.
10: Vandaag is er opnieuw veel zon met oplopende temperaturen. Het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo rond de 28 graden. Misschien lokaal wel 29 graden met een matige noordoostenwind. Wel in de loop van de dag wat stapelwolken. Het zijn kleine stapelwolken. Misschien een veldje met een paar bewolking, maar dan houdt het wel op. En vanavond vannacht opklaringen. En het koelt af met minima tussen de 14 en 16 graden.
6: Je hoort het, een zonnige dag in Drenthe. En daarom gaan

0: zometeen een zonnige plaat draaien. Vamos a la Playa komt eraan van Rigera en ook Roxette.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: 3 weken lang rijden we met een trekker door onze mooie provincie. Deze week is Robert Oosting op pad. En ja, dan kom je wat tegen onderweg. Robert, goedemorgen is het nog.
2: Ja, goedemorgen. Je komt inderdaad wat tegen. Daar wil ik je net even naartoe metnemen. Want eigenlijk is een reportage maken of verslaggeving niks anders van ergens weten. Goed kieken, je zintuigen de kost geven. Ruiken, heuren, kieken dus. En dan zie je van alles in één oogopslag. Nou, hey, daar bijvoorbeeld 2 fietsers die lekker aan het fietsen bent. Mooi! Ja, ze steekt de handel af. Die bent fijn een stukje uit fietsen nou de temperatuur nog toelaat. Er staat hier een wagenkie op de brug in Gildenbrug. En die brug daar wonen wij over hem aan de stille kant van het kanaal langs erin. Kun niet, want de brug was dicht. Pion, volgende situatie. Wat is er aan de hand? Ik zie daar een gele bus staan van de provincie Groningen. Ik denk, hé, die bent mooi in de richting. Maar we zullen er eens even naartoe lopen, want volgens mij ben die drak bezig met iets. En dan heb je daar nog weer wat. Een boot met mensen die aan het water harken bent, of weet ik wat ze aan het doen bent. In ieder geval ook dat. En dat allemaal op 10 vierkante meter. Dus misschien maar aan je ogen goede kost geeft, dan kun je overal wat een verhaal maken. Maar we zullen hier eens even naartoe lopen, want je ziet er niet best uit. Ik zie zware gereedschappen met veiligheidsgordels en is de hele brug aan tonten, dan valt het met.
3: Oh, is niet goed.
2: Nee, hè?
3: Nee.
2: O jee, en nu dan?
3: Ja, repareren.
2: Nou moet de Groningers er aan te pas komen om de Drentse brug te maken, ja. Dat is waar.
3: Zeker.
2: Ja, hè?
3: Wij noemen dat altijd
2: ontwikkelingshulp. Ik denk, ik zal maar vast voor je maken. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar Bert Groningers, heeft hij gewoon meer verstand van bruggen als Drenthe?
3: Ja, dat moet je bij deze man weten.
4: Oh, bij deze man nog wel.
2: Oh. Ja, ik dacht dat Groningers altijd zo direct met gestrekt been erin ging. Maar dat valt me nog mee. Dat is een genuanceerd verhaal wat dat betreft.
4: Oh, valt wel mee toch.
2: Nee, zelf de brug is niet. Het is vooral nu underhold, hè, om erger te voorkomen.
4: Ja, natuurlijk, altijd.
2: Ja.
4: Preventief werken moeten we doen.
2: Precies. Maar waarom is Groningers dan zo goed in bruggen repareren of controleren dat wij Drenthe dat niet kunnen?
4: Ah, wij hebben meer bruggen natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Dat is een hele goeie.
4: Ja.
2: Ja.
4: En er zijn kleine kunstwerkjes, dus.
2: Als een hunebende gerepareerd moet worden, moet je ons maar bellen.
4: Ja, dat wel, ja.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Maar goed, wat gaat er nou gebeuren? Je collega die giet omhoog, die heeft een veiligheidstuigje aangekregen. Net ik hoorde wat karabijnhaken klikken. Ja, dan giet de bakkie omhoog en dan.
5: Dan gaan we met het bakkie omhoog en dan.
4: Gaan we eerst even voor zorgen dat we de ballastkist even vastmaken aan de welingwerk, zodat die niet omhoog kan klappen. En dan gaan we het asje die hier bovenin zit, bij de hangstang, die gaan we even eruit trekken. Die gaan we even schoonmaken, opschuren en nieuw in.
2: Mooi glad maken, nee, likkie vet eraan.
4: Ja, likkie vet, dikke lading vet.
2: Ja, hè? Reuzel, of wat voor vet gebruik je?
4: Wij gebruiken zelf gades. 320, dus dikke vet.
2: Dikke taai vet, daar kan weer een mooi tiet toe. Loop ik nog even naar deze man toe, want je mag hem met de fiets wel over, hoor, trouwens. Je hoeft niet te wachten.
4: Nee. Hoeft dat niet?
2: Nee, voor mij niet.
4: Nou, mij staat vandaag weer op de meet. Nou, erg tol hier is voor allemaal.
2: Is dat zo?
4: Ja, natuurlijk, joh. We hebben gezien dat we geregeld een feest hier zo. Nou ja, kijk, nou, we zo wat geld kunnen binnenharken, dan is dat hartstikke mooi, ja.
2: Ja, dan Gildenbrug had hij zo'n gastvrij dorp. Ja,
4: daar binnen we, joh. Ik ben van harte welkom, ja.
2: Ja, maar wel betaald.
4: Ja, tuurlijk.
2: Wel over de brug.
4: Ja, ja. Maar je hebt wel mooi pech, want ik had tussenin gekeken naar een druge worstak. Ik denk, een druge worstak, iedereen, maar ja.
2: Oh. Ja. Oh, zo dichtbij. Nou, dat, kijk, zo zien we weer wat verslaggeving dus allemaal betekent. Kan hij goede ogen de kost geven. Maar goed, de week is nog niet om, hè?
4: Nee, is het ook niet.
2: Nee.
4: Dus je denkt van, ik kan nog alleen maar 8 uur aan.
2: Nou, we zien wel hoe het loopt. Ik loop nog even gauw hier naartoe, want hier bent ze dus nog met een body bezig. Ben jullie aan het magneet vissen, of wat is er aan de hand?
6: Wij halen de grote waternavel eruit.
2: De wat?
6: De grote waternavel.
2: Ja.
6: Dat is deze plantje, hè?
2: Ja.
6: En als we dit niet eruit halen, dan groeit de hele kanaal dicht.
2: Oké, dus dit moeten jullie nou allemaal met de hand, met een hark en vark eruit trekken, zeg maar, anders dan wordt het straks van hier tot aan de overkant helemaal groen.
7: Ja, het zijn exoten.
2: Invasieve exoten.
6: Ja,
2: zeker. Juist. Nou, ik vind het mooi. Het ziet er wel lekker uit om met water bezig te wezen met dit warme weer, of niet?
6: Ja, als het wou, want kunnen we zo.

0: bommetje in het water doen.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk. Ja. Nou, fantastisch. Goed werk in ieder geval hier. En zo zien we weer dat op 10 vierkante meter in Gildenbrug ongelooflijk veel gebeurt. Als je het maar zien wilde. Wij moeten maken dat we in Hogesmilde komt. Tot straks.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Deze week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Radio Drenthe, Tessa Wesse, Marianne Veenstra. Dit is Koffie en Keuvelen op dinsdagochtend. Het is 11:45 geweest. Dat betekent dat het tijd is voor de column van het Huis van de Tol. Daar gaan we.
1: De Dr. Larijweg in Runewold ken je vast wel. In elk geval van name, denk wel. Die weg met lange ring perenboom de langes, waar in oktober altijd die peer met opbod verkocht wordt. Die boom die staat er al een mooi poosie. Daarom ook dat ze er dit jaar een expositie over hebben bij de Kastenhoeve. Dit jaar is het namelijk al 100 jaar geleden dat de lessen van die boom door het plant bent. Het idee bij het planten van die boom was dat die peren mooi verdeeld kunnen worden onder de arme bevolking, zodat die ook wat gezonds te eten kreeg. Nou, meer zal ik er niet over vertellen, door van mijn rest op Runewold aan. Maar ik wil wel graag wat meer over het woord peer met u bepraten. Want als ik wat vertel over die vrucht, dan hoor je mij peren zingen. In Runewold zelf hebt ze het over een paren. En in heel Zuidwest-Drenthe kon je het woord voor paren voor peer tegen. En rond Dwingel, Diever en Wapsevenen zegt ze van peren. Met die typische e-klank die hij ook in het Stellingwarfs hoort. In het midden van Drenthe is het peer of peren. En in het noordoosten van de provincie gebruikt ze enkel het woord peer. Toen ik in het woordenboek van de Drentse dialecten keek op zoek naar wat over peren en paarden, kwam ik, hoe kan het ook eens, een stuk of wat uitspraken tegen over paarden uit Runewold en uit het zuidwesten van Drenthe. Juttenpaarden bijvoorbeeld, dat waren lekkere, sappige paarden. Maar ik kwam er ook al een paar zelfbenoemde soorten tegen. Ja, misschien sommigen wel, sommigen bestaat misschien ook echt. Zoals Dorkies paarden, Botterpaarden, Muskuspaarden, Sukkerpaarden en Pompaarden. Voordat de pompaarden riepen waren bijvoorbeeld, waren de sproden er al maan geweest, waren de spreeuwen er al bij geweest. Nou, riep worden doet die ding niet allemaal rond dezelfde tijd. De winterjan kan in oktober van de boom, maar de Sint-Jansperen einde juni. En de ene kun je steunen, de ander kun je de haand eten, maar daar moet je dan niet te langer met wachten, want aan zijn een maalparen, een meelpeer. En maal, dat is toch net zo'n mooi woord als peer en paar. Want ook het woord meel verandert dus in het zuidwesten van onze provincie. En ook rond Schonebeek en Padhuis. Het giet van meel normaal. Theorieën over die reden van dat klankverschil, ja, die varieert van dat maal een overblijfsel uit het Fries zal weten, tot aan een variatie op het werkwoord maal. Meel wordt in Zuidwest-Drenthe dus maal en een peren wordt een paren. Maar waarom dat dus zo is, weet niemand precies. Het riemt in elk geval wel mooi op garen, verzamelen. Zoals in het Farsi dat de Hogeveense woordenboekgroep opschreef. Halleluja, juttepaarden, in je schudden, ikke garen. En de allermooiste kiek op de zaak gaf ooit Jan Tissing, streektaalfunctionaris in de jaren 90. Die zei, in Holland eet een paard peren, maar in Zuidwest-Drenthe eet een peert paarden.
2: Dit is Radio Drenthe.

Pong Song. Dit is Radio Drenthe. Het is 5 minuten voor 12. Zometeen hier Anouk. Met Anouk in de middag. En Robert is op pad voor onze trekkertocht. Bekijk het op TV Drenthe. En bij Anouk hoor je Robert ook weer langskomen. Fijne dag!

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden.

0: zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Burgerverhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: momenteel bezig met een wereldtournee. Ik heb even gekeken, ze komen niet naar ons land. Ze geven wel concerten in de buurt. Duitsland en Frankrijk staan op programma. Komende zaterdag zijn ze in Hamburg. De Culture Club.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag en wat fijn dat je weer luistert. En misschien ook wel kijkt naar RTV Drenthe. Want kijken is ook zeker de moeite waard. Als je TV Drenthe even aandrukt, dan kan je namelijk de volgende actie ondernemen. De trekkertocht natuurlijk. Daar zijn we mee bezig. Robert is vanochtend vertrokken. En waar sta jij inmiddels, Robert?
3: Nou, we zijn aanbeland op deze prachtige dag in het altijd gezellige Hogersmulde. Of zoals hier zegt, de Oldersmulde. Net even met te maken dat dit van alle smulders de eerste, geloof ik, is die sticht is. Argus is 1600 zoveel, dat moet je mij niet exact vragen. Het is hier ook een komen gaan van trekkers. Want de smulders, moet ik zeggen, is ook echt agrarisch gebied. Het is wel leuk, want de trekker, ik begon er al een beetje gewoon aan te raken. Het is natuurlijk een old bezig, je moet een beetje voorzichtig met hem springen. Dat het trouwens zelf ook. Er zit niks geen vering in, alleen het zadel. Maar wat ik nog miste, was cruise control. Zelf waar je luxe wagen hebt, dan lange één cruise control erop, dan hoef je nergens meer over na te denken. Nou, dus de trekker heeft net zoiets. Dat het handgas, en dat is dit handley. En als je die aantrekt, ja, dan giet het gas gewoon continu open. En dan kun je heerlijk rustig de voet naar de zijns heen zetten. Moet je er wel af vandaag weten, hij remt, giet het er niet meer vanaf. Dus dan al remmend blaas je overal dwars erin. Dat is in ieder geval even goed om verdacht op te weten. Maar ik zal even kijken, want er staat een man in een scootmobiel bij de supermarkt in Hogersmulde. Met Friese vlaggies aan zijn scootmobiel. En ik zal eens even vragen hoe dat precies zit. Want ja, het is wel een beetje een grensgebied, maar we zijn natuurlijk nog in Drenthe. Hoi! Ik denk, ik zal eens even kijken waarom deze beste man Friese vlaggen aan zijn scootmobiel heeft hangen midden in Drenthe.
4: Ja, gewoon leuk is. Omdat ik een Fries ben.
3: Je bent een Fries?
4: Ja.
3: Maar die woont hier in Hogersmulde?
4: Ja. Op de bosweg hier verderop.
3: Oh, dat is ook grensgebied eigenlijk.
4: Ja, we kijken naar Friesland uit.
3: Ja.
4: We hebben een boerderij begeleid, dus kijken we daar mooi heen.
3: Ja. Ja. Je komt dus van Friesland en je woont op een grens, dan voel je je vast wel thuis, hè?
4: Ja.
3: En waar is Friesland kooi van oorsprong voor?
4: Drachten.
3: Drachten?
4: Smangeland.
3: Ja, juist. Ja, dat is wel echt al diep Friesland natuurlijk, hè?
4: Ja.
3: Ja. Ik kon weten dat je een stelling waar we waren, maar dan is een beetje in de grens gevallen.
4: Nee, dat niet.
3: Ja. Oh, je hebt zelfs de klep van de pet nog in de kleuren van Friesland.
4: Ja, gisteren heb ik me gehad.
3: Ja.
4: En ik heb een vrouw die is Gronings, dus Friese en Groninger gaan samen.
3: Een Friese en Groninger en je woont in Drenthe?
4: Ja.
3: Word dan nog, dit is toch een stukje verbroedering om u tegen te zeggen?
4: Ja, maar het is gewoon leuk in Drenthe te wonen.
3: Jawel, hè?
4: Ja.
3: Wat vind je de voordelen van Drenthe?
4: Alles wel, titi. Gezelligheid. Ja, leuk.
3: Je hebt hier net in mijn kratje gezelligheid haal, zie ik.
4: Ja, voor vanavond de barbecue, hè.
3: Oh, lekker. We zijn eigenlijk te vroeg.
4: Ja, dat is zo.
3: Nou, ik hoop dat je er een mooi feestje van maakt. En bier zal niet liggen in ieder geval. Je moet nog wel in kool zijn, denk ik,
4: ja,
3: of niet?
4: Ja, dat ga ik ook zo doen.
3: Ja, er zijn ook mensen bij die lussen ook wel lauw. Maar ik denk dat dit...
4: Dat hoef ik niet.
3: Nee, dat begrijp ik heel goed. Nou, wij zullen je met rust laten. Succes vanavond. Veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
3: En tot de volgende keer. Ja, en wij zullen maken dat we van uw Hogersmulde in Oranje komt. En dat is nog best van Tibbel, dus we gaan gauw op de trekker en die kant op. Tot straks.
0: Helemaal goed. Wij blijven jou volgen natuurlijk. En mocht je ergens in de buurt zijn, waar Robert en Mark zijn, klamp ze even aan, maar geef ze ook even tips. Hè. Als er ergens in de buurt iets te zien is, of als er iemand met een fantastische verzameling ergens woont, laat het ons even weten. Je kan ons altijd bellen, 0592-33-1188 of een appje sturen. Dat is hetzelfde telefoonnummer en dan regelen dat die jongens even langskomen. Hartstikke leuk. Robert volgen we dus vandaag op weg naar Bovensmilde. Verder, wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, we gaan natuurlijk kaarten weggeven voor de Classic GP op het TT-circuit in Assen. Dat duurt nog even. 30 augustus gaat dat allemaal gebeuren. En als je zo'n kaart hebt gewonnen hier bij Radio Drenthe, dan maak je ook nog eens kans op een helikoptervlucht voor twee personen.

0: boven het TT-circuit. Want alle winnaars van die kaarten die gaan in een hoge hoed. En komende vrijdag dan wordt er eentje uitgetrokken. En die maakt dus kans ook op nog zo'n speciale helikoptervlucht. Verder ga ik nog bellen met twee jonge jongens in Drenthe die een hele bijzondere vakantiebestemming hebben gekozen dit jaar. Lars en Joshua, ze zijn 16. En ik denk toch eigenlijk wel dat ze iets hebben gedaan dat niet veel jongeren doen op die leeftijd. Nou, ik bel ze zo meteen. En waarom inwoners van Borg, Odoorn, Emmen, Hoogveen en Coevorden dikke mazzelkonten zijn, dat hoor je ook vanmiddag.
1: De Trekkertocht!
2: Radio Drenthe.

0: Smokey op Radio Drenthe. 20 minuten over 12 is het. Ja, ken jij dat verhaal van die twee jongens uit Drenthe die eigenlijk elk jaar iets bedenken, iets extreems, als doel voor zichzelf, maar ook om zich in te zetten voor anderen? 16 jaar jong zijn ze. Ze heten Lars en Joshua. En Lars heb ik nu aan de telefoon. Lars, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, net terug van een nieuwe uitdaging. Wat hebben jullie gedaan met z'n bijtjes?
1: Klopt, we zijn net terug. We zijn naar Italië geweest om daar de hoogste berg in Italië te beklimmen. En daarmee geld in te zamelen voor het Beatrix Spierfonds.
0: En welke berg is dat?
1: Dat is de Gran Paradiso.
0: En waarom doen jullie dat?
1: Nou ja, wij wouden natuurlijk wel dit jaar weer een leuke uitdaging opzoeken. En met dat we aan het verzinnen waren wat dat zou gaan worden, kwamen we op de Gran Paradiso uit en dachten we van, hé, waarom voegen we niet wat meer waarde aan toe en gaan we ook een goed doel hierbij betrekken.
0: Hoe hoog is die berg, Lars?
1: Die berg is 4061 meter hoog.
0: En zijn jullie ervaren bergbeklimmers dan?
1: Nee, helemaal niet juist. We wouden graag beginnen met het bergbeklimmen. Dus we hebben een berg uitgezocht die nog steeds een uitdaging is, maar zich wel goed leent voor beginners. En zo zijn we hierop uitgekomen.
0: Hoe is het gegaan?
1: Ja, heel goed. We kwamen aan. Het was een lange reis geweest, dus we waren al wel wat moe. We zijn met de trein heen gegaan. En uiteindelijk hebben we de klim gemaakt. Dat was niet helemaal zonder moeite, maar al met al viel het ons beide mee.
0: Ja, jullie zijn ook echt met z'n tweetjes alleen naar Italië gegaan.
1: Ja, we zijn met z'n tweeën naar Italië gegaan met de trein. En alleen de beklimming hebben we een gids bij betrokken gehad.
0: Die is mee omhoog geweest.
1: Ja, klopt.
0: Maar jullie doen dat vaker, hè, met z'n beide acties bedenken.
1: Nou ja, dit was de eerste keer dat we het gekoppeld hebben aan een goed doel. Maar we proberen wel geregeld even een uitdaging op te zoeken.
0: Ja, waarom? Wat hebben jullie in je dat moet?
1: Ja, goede vraag. Dan moeten we zelf misschien wel achter weten te komen. Maar het blijft steeds leuk om jezelf uit te dagen. En het leukste is natuurlijk als het ook nog lukt om de uitdaging te halen.
0: Ja, jullie hebben het gewoon gedaan. Jullie hebben het gefixt. Hoeveel geld heb je opgehaald voor het Beatrix Spierfonds?
1: De laatste keer dat ik checkte, en dat was vanochtend, staat het op 4136 euro.
0: Oh, wat fijn.
1: Ja, dus daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en nu kijk je voldaan terug op deze uitdaging. Zonder enige ervaring zo'n grote berg omhoog. Maar ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik dat jullie al bezig zijn met volgend jaar, of niet?
1: Nou ja, het smaakt natuurlijk wel naar meer nadat je zo'n succesvol avontuur aangegaan bent. Dus we kijken naar wat de opties zijn voor volgend jaar. Of het weer een uitdaging wordt zoals deze, of meer een leerproces in de vorm van een cursus. Daar zijn we nog niet over uit. Dus daar gaan we naar kijken wat het wordt.
0: Oh, mooi man. Hoe lang heb je er eigenlijk over gedaan om boven te komen?
1: Het duurde ons vanaf de hut waar we sliepen tot aan de top 3:48.
0: Ja.
1: En daarna nog ongeveer 3 uur en iets meer dan 3 uur. 3 en 5 minuten laten we zeggen om weer bij de volgende hut te komen. Dus al met al zijn we in 7 uur rond geweest.
0: Ja, viel je het tegen of mee?
1: Mij viel het mee.
0: En Joshua?
1: Joshua die viel het op zich ook mee. Alleen die had wat last van hoofdpijn. Dus...

0: die had het wat zwaarder. Maar ja, daar laat hij zich niet door stoppen. Dus in die zin gewoon helemaal gehaald zonder problemen.
1: Ja, top man. Daar kunnen jullie meer dan trots op zijn. Hey, en inderdaad nog een beetje hersenspeeltjes of wat voor volgend jaar gaat gebeuren.
0: Nou ja, we houden het natuurlijk nog wel open, dus we gaan niet te concreet zijn. Maar ja, het blijft wel een lastige vraag. Misschien een uitdaging soortgelijk. We hebben ook eerder gezegd toen we op de radio waren dat misschien Mont Blanc een optie is.
1: Ja.
0: Maar nu hebben we het met de gids erover gehad en die daagt ons ook uit om dan te proberen zelf wat meer ervaring op te doen. Dus misschien nemen we daar ook wel de tijd voor en dan kunnen we het uiteindelijk zelf organiseren in plaats van met gids te gaan. En dat zou nog waardevoller zijn.
1: Ja, want was dit wel verantwoord dan? Twee van die jonge jongens zonder ervaring
0: ja,
1: omhoog? Ja? Oké.
0: Okay. Ja, we hebben ons zeker laten informeren door verschillende berggidsen. En iedereen zei wel van nou, als je gewoon goed van tevoren de tijd neemt om je voor te bereiden. We hebben ook al wat ervaring in de klimsport. En je neemt een gids mee, nou dan zou het gewoon verantwoord moeten zijn en dan kan er niet te veel misgaan.
1: Top man. En gewoon €4.000 binnengehaakt voor het goede doel. Goed bezig jullie beiden. Groetjes aan Joshua en leuk dat je dit even wilde vertellen.
0: Komt goed, doei, doei. Geen probleem. Doei doei.

0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Half 1 is het geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
4: Goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansum. Tegen 7:00 werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling is in de omgeving een NL-alert verstuurd. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt. De brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
5: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus dat is de mogelijkheid nog. En dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
4: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. Die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer naar huis. En de brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp.
6: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, dus daar zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één

0: grote stortpuin. Wat is al ingestort natuurlijk. Daar is helemaal niks van over.
1: Bij een plaggehut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om te laten zien hoe mensen vroeger in plaggehutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernielingen gisteren. Meerdere plaggen zijn losgetrokken. Ja, de vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij die plaggehut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn ze ontevreden, want clubs zoals Vaco in Vries, Annen en SVZ uit Zeijen, die spelen tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen, en dat dit voor het nieuwe seizoen de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer over dit verhaal en ook al het andere nieuws vind je natuurlijk in onze app en op rtvdrenthe.nl.
2: Herman, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat Gert ons te vertellen heeft qua weer. Goedemiddag, Gert.
3: Goedemiddag, Anouk.
2: Wij mogen niet mopperen.
3: Nee, het is weer volop zonnig in de provincie. De temperatuur is weer aan het oplopen op veel plaatsen, 5, 26 graden. En morgen is het 5 juli, dan zitten we precies halverwege de meteorologische zomer. En om toch even aan te geven dat we wel best een bijzondere zomer beleven. Als je kijkt naar het KNMI-station Hogeveen, die zit op nummer 2 qua warmteproductie. Dus als het zo zal blijven tot eind augustus, is het de 1 na warmste zomer sinds de waarnemingen. Nummer 1 trouwens 2023. En landelijk, als je kijkt naar het KNMI de Beeld, zou het zelfs morgen, als dat het eindpunt zou zijn, de warmste zomer ooit zijn geweest. Dus het zegt iets en het zien we daar ook weer. Droog, zonnig, mooie temperaturen wat mij betreft 28, 29 graden. Een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Misschien trouwens dat er nog een paar stapelwolken ontstaan, maar die lossen vanavond weer op. Vanavond is ook mooi en vannacht dan uiteindelijk 14 tot 15 graden. Morgen opnieuw droog, flink wat zon, wat meer stapelwolken in de loop van de dag. En dan zou er misschien in de loop van de middag een kleine kans op een bui in het oosten van de provincie. En vergelijkbare temperaturen gemiddeld over de provincie, graad of 28.
2: Ja, maar geen grote onweersbuien die eraan zitten te komen.
3: Nee, geen grote. Je ziet een storing boven Duitsland. Daar zag je gisteravond ook een paar onweersbuien ontstaan. Een zwakke storing in de bovenlucht, wat kou. Een soort koude pool noemen ze dat wel eens. En het zou dus kunnen zijn dat er morgen in de loop van de dag een heel lokaal een bui kan ontstaan in het zuidoosten van de provincie. Kans is niet groot, maar ik noem hem wel eventjes. Mm-hmm. Geldt ook voor de donderdag met zonnige periode. Ook wat wolkenvelden die dan rondschuiven. Misschien een graadje minder, 6, 27 graden veel plaatsen. En vrijdag en vooral het weekend zie je die wind langzaam zeker via het noorden naar het noordwesten toe gaan. Koelt het langzaam af. En zondag zitten we dan ergens rond de 2, 23 graden. Is het wisselbewolkt. Misschien een plaatselijke bui. Maar de droogte waar we langzaam maar zeker toch steeds meer mee te maken gaan krijgen, die verdwijnt daardoor niet.
2: Gert, dank je wel. Een mooie dinsdag nog.
3: Ja, hetzelfde.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Anouk in de middag.

Vorig jaar is er een boek verschenen, hè? De biografie. Hans Vermeulen, een briljant muzikant. Maar niet elke dag. En daarin staat ook een stukje over Sandy Coast. Zometeen gaan we schakelen met Robert. Hij heeft de trekker even neergezet. Hij is bezig met de trekkertocht. Hij is in Heiken. Dus mocht je in Heiken wonen, ja, ergens om jou heen staat Robert nu. Loop er even heen.

0: Pat Benatar op Radio Drenthe. En Love is a Battlefield.
1: Radio Drenthe.
0: De Trekkertocht met Robert Oosting.
2: Er zit hier iemand bij me in de studio met een hele grote grijns op het gezicht.
3: Oh, dit is zo'n zo'n grote herkenning voor mij. Want Robert, wij kunnen hier op de schermen al een beetje meekijken. We hadden net ook al een luisteraar die zegt, wat zitten jullie steeds omhoog te kijken?
2: Ja.
3: Ja, we kijken mee op schermen waar Robert op dit moment is. En hij is dus in Heiken, zoals we al zeiden. Ja, dat is mijn geboortedorpje.
2: Ja, daar heb jij gewoond. En hij reed net ook langs jouw geboortehuis, hè?
3: Niet geboortehuis, maar wel waar ik ook een hele poos heb gewoond. Waar we uiteindelijk naartoe zijn verhuisd. Aan het Oranjekanaal inderdaad kwam Robert net langs. En hij staat nu midden in het dorp. Ik herken het precies. We gaan het zo meteen ook zien en ook van hem horen. Dus ik ga nog niet verklappen waar die nou precies is. Maar ja, ben je in Heiken, ga de drift op, zou ik zeggen. En een bepaalde fabriek, in Heiken weten ze dat wel. Dan weet je hem wel te vinden.
2: Kom jij er nog vaak? Want je woont nu in Assen?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik zei ook al een beetje tegen jou van eigenlijk het enige wat me nog bindt met Heiken is dat mijn vader er begraven ligt. Maar ja, dat is dan weer niet zo vrolijk. Maar nee, eigenlijk heb ik verder niet meer de connectie met Heiken. Behalve dan dat ik er echt opgegroeid ben, heel veel heb gespeeld, geboren ben, een schooltijd en dergelijke, ja.
2: Is er nog een school in Heiken?
3: Ja, er is zeker nog een school. Ja, ja? Heiken Nust heet het nu volgens mij op een andere plek dan waar ik ooit zat, want daar is nu woningbouw. Maar ja, zeker.
2: Leuk. Ja. Robert meldt zich zo.

0: Meteen, hij is... Oh, wacht even, hij is zwaaiende, zie jij dat?
1: Oh, ik zie het.
0: Wij kijken weer naar boven,
1: dan gaan we eens even
0: naar
1: schakelen.
0: De schermen.
1: We gaan schakelen naar een zwaaiende Robert.
0: Ja, vanuit mijn ooghoek zag ik iemand heel hard zwaaien. Roberto, wou je er graag in?
2: Ja, ik denk... Ja, heel graag. Wij hoorden wat jullie allemaal zegt over Rieken. Dus ik denk, nou, wij kunnen er wel even wat over vertellen. Want we zijn dus bij Van Dijk. En ik weet niet of hij dat net ook al even noemt. Maar voor een normaal Drents derby, het middelpunt van zo'n Drents derby vaak de Brink is, of een kerk, is dat bij Rieken, trouwens ook de Brink, maar ook een kerk. En de kerk, dat is een bijzonder verhaal. Want Van Dijk, dat is de veevoerhandel die midden in het dorp. En we maken als Hoge Hallen, waar ik voortkom, altijd een beetje de grap van, oh god, de brokjesfabriek in het centrum van Dortmund. Ha, ha, ha, ha. Maar nou komt het. Dit was vroeger een kerk. En nu is het een onderdeel van Dijk, van de veevoerfabriek hier. Dus het is beide waar dat het middelpunt van Dijk is, maar ook nog steeds de kerk. Ja, dat wordt nu gewoon gebruikt als opslag. Je ziet hier de grote zakken staan met allemaal spul en net gelijk wat. En ja, wat hier precies allemaal gebeurt, dat weet ik niet. Maar we kunnen wel eens even kijken of wij naar binnen kunnen gaan. Want ik geloof dat Van Dijk zelf ook is. Net hem te eten, natuurlijk echt de Drentse gebroek. Hem warm eten tussen de middag.
0: Ja, zeker.
2: Kijken of hij... zo. Ik kom hier het kantoortje in. Cameraman Mark die volgt mij.
0: Jij loopt gewoon hierin. Een zo. Huis binnen, zo, via de achterdeur.
2: Ja, het is even niet anders, ja. We moeten
0: en,
2: maar even...
0: En ik ben daar als Hieke nog nooit binnen geweest ook, hè?
2: Nee. De deur roffelt. Nee, maar goed, hoog alles met heel brutaal, hè. Dus we zien kijken of hier... Goedemiddag. Mooi.
3: Ik ben er
2: weer. Ja, ik ben er weer. Je was net iemand eten. Eet smakelijk. We hebben je prachtige bedrijf daar al in bekeken. En wij kwamen tot de conclusie dat een deel van het bedrijf eigenlijk een kerk is. Dat is wel een heel bijzonder verhaal.
3: Het is helemaal bijzonder. Maar het was eerst een melkfabriek.
2: Ja.
3: Met maalderij. En toen heeft mijn opa het maalderijgedeelte gekocht. En toen woonden wij ertussenin. En toen heb ik 60 jaar heeft mijn vader dit voorste gekocht. De bouw verhuisd.
2: Ja. Wat de kerk, stond hier de lust van het hoes? Of hoe is die kerk uiteindelijk onderdeel geworden van de fabriek?
3: Je kunt aan Arabisch nog wel zien.
2: Ja, klopt.
3: Het is goed. Wij sleutelen aan de ene kant. En dan hadden ze zang en de kerk is aan de andere kant.
2: Ja. En wanneer is het stopt met kerken dan? Wanneer is het stopt met kerkweden?
3: In 1960 is er een nieuwe kerkboot.
2: Oké, toen is dit in een onbroek raak, zeg maar.
3: Ja. Nou, dan heb je verhaal dus erbij gehad.
2: Ja. Het is toch wel nostalgie dat je nog zo'n groot bedrijf hebt in de veevoer, midden in zo'n klein Drents derby.
3: Ja, maar dat, als je er aardigheid aan hebt, dan loopt het door.
2: Ja.
3: Tenminste, daar hoop ik.
2: En hij er nog al die aardigheid aan?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Ja. Ja. Ik ben in, het is nou juli, ik ben nog 64 jaar van school af. En ik loop er nog altijd.
2: Ja. Voelt dat dan nog steeds vrijwillig? Of zit er ook iets van dwang in? Ik denk, als ik hem stop, dan stopt alles.
3: Ik heb nooit gedacht dat ik alle werkte.
2: Nee,
3: ik heb ook nooit het gevoel dat ik hard werkte. Moet ik dit altijd met.
2: Het is wel echt een mooi, rustig, stabiel deurknooien. En je liever een uurtje langer deur dan een uurtje te hard warm.
3: Ik heb 40 jaar met mijn broer samen gedaan. En nu doe ik met Wibberen samen.
2: Yeah.
3: Dat loopt mooi.
2: Yeah. Ja. En ik begreep dat de opvolging, die wil niet op camera, die stiet erachter. Maar dat die ook al in de startblokken stiet?
3: Ja, natuurlijk.
2: Yeah. Dus Van Dijk, dat stopt niet, dat giet deur.
3: Ja.
2: Yeah.
3: Ja. Het is alleen jammer dat ze een aantal achternaam heeft.
2: Oh, maar tegenwoordig kan een boel, hè, bij de burgerlijke staan. Die kunt zo wat...
3: Nee, maar dat is een van de zuster van mij.
2: Ja, maar blijf in die zin wel in de bloedlijn. Blijf in de familie, wat dat betreft.
3: Ja.
2: En dat is toch in die zin ook wel een zeldzaamheid in tegenwoordig.
3: Ja, ja.
2: En wat als het voor kleine bedrijfjes normaal omvalt, gaat dit gewoon deur.
3: Nou ja, ik heb nooit een alternatief voeld.
2: Nee.
3: Waarom zou je veranderen?
2: Ja. Ja, dat is ook zo. Hé, maar wat is nou het succes van al die jaren? Is dat gewoon stug deur doen en...
3: Deur doen en niet af laten leiden.
2: Ja, maar er zijn heel veel collega's van je, die bent wel al omvallen. Nee, je bent er nog altijd.
3: Toen ik eerder naar de lagere school ging, was er in ieder dorp een maalderij en een markfabriek.
2: Ja.
3: En wij zijn deur gaan en de rest is stop.
2: Ja.
3: En we zijn ook bij de productie deur gaan. Dat we met de... Ik vind het zo dat een heel mooi groot bedrijf hebt. Maar landelijk gezien ben ik maar een kleine speler. Ja. Maar wie ben er?
4: Precies. En je kunt er met redden.
3: Je kunt hem goed met redden.
4: En dat is hartstikke mooi. Nou, Herman...

Jij zegt, Hieke, weet nog ook wat hier achter de deuren school giet bij Van Dijk, midden in het centrum van Hieken, waar ooit begon is als kerk en nou opslag, of begon is als kerk, maar goed. En, ja, maar, precies. En de volgende generaties die ook klaar is over 50 jaar.

0: inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Aardbeien bij boerderij Winkel Horen zijn niet zomaar aardbeien. Onze aardbeien worden namelijk onbespoten geteeld. Dus super gezond. En wist je dat je ook zelf je aardbeien mag plukken? Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt...
10: Radio A en Hunze.
11: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
10: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname ter waarde van 110 miljard dollar. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS-journaal.
12: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
13: Dit is Radio AN Hunze.
14: Radio AN Hunze.
13: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
15: Iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
2: dus kom langs.
17: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion.

0: Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Slingerplaat.
1: We leggen net op met een luisteraar die een hele alert oog had.
2: Ja, en
1: maar die niet in de uitzending wilde.
2: En ik probeer mijn ogen scherp te stellen, maar het lukt mij niet helemaal.
1: Nee.
2: Maar deze Johan die tipte ons zo van... heeft Robert door dat zijn richting aanwijzen steeds... Oh, naar links. Ja, hij gaat nu ook denk ik naar links. Hij heeft nu de richting aanwijzen naar links. Gaat hij ook naar links? Ja. Nou, ik weet het ook niet, maar dat is steeds één richting aanwijzer. Eén kant op aanstaat.
1: Ja, maar volgens mij appte hij naar rechts.

0: rechts. Hij appte naar rechts, maar net zag ik hem naar links gaan.
1: Nou, dat is dan
0: maar
1: niet
0: hoe dan ook.
1: Doen.
0: Het is een leuke discussie. Gaat het goed met die richting aanwijzen?
2: Ja, inderdaad. Want Johan die appte ons dus, want die zit te kijken. En die had het over die richting aanwijzen. En wij zijn natuurlijk altijd bezig met thema's voor de slingerplaat. En wij dachten, nou, Johan die geeft hem gewoon ons op een bordje. Wij zoeken vandaag plaatjes met een richting, of waarin een richting bezongen wordt.
0: Ja, dat kan best wel breed zijn. Hè? Want je hebt dus inderdaad met een richting aanwijzen, links of rechts. Ik zie trouwens inderdaad de richting aanwijzen bij Robert. Je kunt nu op tv meekijken. Nog steeds naar links staan. Dus dat gaat iets niet helemaal goed. Maar links-rechts heb je. Maar je hebt natuurlijk ook een richting naar voren.
2: Ja.
0: Naar achteren.
2: Omhoog.
0: Omhoog. Omlaag. Ja. Dus je kunt heel veel kanten op.
2: Ja.
0: Letterlijk.
2: Ja. Dus als dat ergens in een liedje voorbij komt, hè, dan kan je naar de studio bellen of appen 0592-331188. En ik voel er al eentje aankomen. Iets met links en rechts.
0: Ja, iets wat populair was rondom het WK of zo.
2: Ja, maar dat is ook altijd leuk. Ja. Maar omhoog en naar beneden en weet ik veel, schuin.
0: Het is van alles al bij mij omhoog.
2: Mocht je eentje weten, geef me door. 0592-331188. Ik zie in de app al suggesties binnenkomen. Dat is hartstikke mooi. We hebben 26 liedjes nodig. Omdat we graag het rad met het alfabet willen vullen. Want even voor tweeën ga jij het rad erbij pakken.
0: Ja.
2: En dan ga je een beste slinger eraan geven. En dan gaan we kijken, waar eindigt die? Bij welke letter? En die gaan we dan natuurlijk helemaal draaien. Even kijken welke we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Met Ria Dijkstra.
2: Dag Ria, wat lekker op tijd. Waar moest jij aan denken, Ria?
3: Nou, toen straks al toen met de berg beklimmen. River Deep Mountain High.
2: River Deep Mountain High.
3: Van Ike en Tina Turner.
2: Is een fantastisch nummer.
3: Zet hem maar op de T van Turner.
2: Ja, wij noteren de T, die is bezet. Ria, dankjewel.
3: Is goed.
2: Doei.
3: Doei.
2: Nou ja, 0592-331188. Kom maar door. Liedjes waarin een richting bezongen wordt. Dit is Mooi Mark op Radio Drenthe. Niks niet rem.

0: I said I love you.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Ja, zo duurt het al even voordat je in Bovensmilde bent, Robert. Want je bent van de trekker gestapt. Waarom?
3: Ja, klopt. Ik denk, mijn eigendorp Hooghalden, ik kan het mooi zo even maar voorbij zonder al te veel gedoe. Nou, dat ging dus helemaal niet goed, want wij werden hier al warm onthaald. En ik moet zeggen, dat giet mijn Hooghalder hart toch sneller klappen. En ja, dat is ook het gegeven, denk ik, dat ik hier voor de rest van mijn leven blief woon. Er stonden twee wichten te wachten met iets lekker koels. En wie bent jullie?
4: Ja, wij zijn Femme Vera.
5: Ja?
4: En ja... Wij werden door onze moeder op pad gestuurd om wat lekkers te brengen.
3: Ja, dat snap ik wel, want ik ken je moeder en die zal wel denken... van als ze door een gehalte komt, dan moet er in ieder geval zorgen... dat er wat verfrissingjes zijn. En wat heb je voor lekkers meegenomen?
4: Ja, we hebben... Drentse kosterworst meegenomen en een blikjes cola.
3: Oh, heerlijk. Echte dreuge worst. Ben je ook wel een beetje dreuge worst eters, of niet?
4: Ja.
3: Ja? Heel mijn favoriete soort dreuge worst?
4: Nee.
3: Nee, dat dan weer niet. Nee, want de slager in nogal... Ik mag geen reclame maken. Die maakt ze ook zelf, wil ik zeggen. Maar goed, jullie bent niet één. Ik kom zo nog even bij jullie terug. Want jullie waren aan het fietsen. Familie Westerhof hier zo'n beetje in... En jullie... Was het toevallig dat wij elkaar treffen, of niet?
6: Ja.
3: Het was niet zo dat jullie er al de hele middag stonden te wachten op hoes.
6: Nee.
3: Oh, gelukkig. Want anders had ik me nog schuldig voelde ook nog. En toen kwamen jullie er langs en dacht ik... Nou, moet daar om er even een praatje met maken.
7: Ja, dat is toch zo.
3: We dat is Old Hooghalen.
7: Dat is Old Hooghalen, joh. Dat is ja. Geweldig dan. Ja. Ja, dan kon je altijd weer terug, hè?
3: Ja.
7: Ja, ik ook.
3: Toch wel, hè?
7: Ja, ik kan me het helemaal voorstellen.
3: Ik kan me het helemaal voorstellen. We waren gewoon op weg naar Smilde toe. Maar ja, ik denk, we kunnen hier mooi ongezien voorbij. Nou, dat is hier dus helemaal niet gebeurd. Ik heb jullie allemaal wat leuks. Normaal moet je even schulden. Maar goed, omdat mijn eigen dorp is, ben ik een klein beetje bevooroordeeld. En dat maakt allemaal niet zoveel uit. Zoals even met een grote tas grabbelen. Of je nog een kleine goodie hebt. Zoals dat in mooi dress nu. Moet je eens even kijken. Een echte Bartje. Je hebt bijna niemand. Dat is echt waar. Dit is heel bijzonder materiaal. Wil je ook één hebben? Ja. Alsjeblieft. Ach, ook één voor jou. Alsjeblieft, Bertha. Hartstikke mooi. Dan is het weer terug in de tas zo. Ja, en dan moet je toch wel maken, Anouk, dat we met de buzen vol druk was en lekkere verfrist drinken. Maak dat we in Smilde komen, want ik spiek even weer op de tiet. Het begint al behoorlijk op gisteren te lieken, wat dat aangiet. Het is 13:22. Hebben we nog anderhalf uur om in Bovensmilde te komen. Dus volg ons en dan zullen we zien of dat allemaal lukt. Mooi!
8: Ja, even maar...
3: Of kun je ook verroes?
9: Oh, ik kom zo langs.
3: Oh, ik denk die stort, er komt nog een meneer aan fietsen. Die denkt, ja, nou wat, nou, hier god, het is allemaal fietsers. Nou, de belden, is toch die de hele boel bezet al. En dat is die typische Hooghalense gastvrijheid, hè, Anouk, waar ik het zo vaak over heb.
8: Ach,
3: als je komt, je wordt hier zo fantastisch ontvangen. Oh, dit is een mevrouw die is boos omdat we hier midden op weg staan. Nou, geef ook allemaal niks. Wij gaan gauw door naar Smilde toe om de...

0: opstopping te verhelpen. En dan hoop ik dat je ons daar straks ziet. Maar wie weet waar we onderweg allemaal nog treft.
1: Ja, dus, maar straks. Voordat je gaat rijden, wil je nog één ding voor ons doen hier in de studio? Er is namelijk wat onduidelijkheid.
0: Oh ja, zeker wil ik dat.
1: Over jouw richting aanwijzen. Zou je eens op de trekker je richting aanwijzer aan willen doen? Want we krijgen appjes binnen dat die alleen maar naar rechts kan.
0: Nou, kijk. Ja, nee, dit is een richtingaanwijzer. We hebben de trekker al veelvuldiger behandeld. Die richtingaanwijzer, die moet je, let op. Zo stiet er neutraal, zo stiet er naar beneden. En zo stiet er dus links en rechts. Ja, omhoog en naar beneden. Het punt is, hij stuurt, giet er niet automatisch weer op de automatische plek staan, zeg maar, neutraal. Wat mijn auto wel doet. En ja, dan moet je net mijn chaotische karakter hebben. Ik vergeet dat gewoon. Dus ik ben al 3 kilometer rechtsaf aan het slaan.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk, het gaat al beter. Ik zal er al meer aan denken. Dus nou ja, dat giet lukken. Maar goed, dat je me er even scherp op holt.
1: Nou ja, die appjes krijgen we dus binnen. Robert gaat alleen maar naar rechts. En daar hebben we ook meteen maar een slingerplaatthema van gemaakt. Dus je bent goed bezig. Lekker daar. Stap er weer op en we gaan je volgen.
0: Nou, daar gaan we.
1: Doei, doei. Allee, goede, Robert. Yo.

0: tuin. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Voorstee, Assen.
2: Voetganger, bocht,
0: kinderen, tegenligger,
2: fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Exact 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Herman Boer.
8: En goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook vanochtend nog in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling was er vanochtend in de omgeving een NL-alert. Het vuur werd rond 2:30 ontdekt en de brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
9: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dus dat is de mogelijkheid nog. En dat hebben ze nog geprobeerd om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen we op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
8: De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend. En we blijven bij branden, want in Meppel is de rust voorlopig teruggekeerd naar de grote brand in het centrum van gisteren. En die brand ontstond in de ochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Ook daar raakte niemand gewond. De bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. De brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar van die slagerij zelf is weinig meer over, zag onze verslaggever Stefan Klomp vanochtend.
10: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zijn een houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
8: Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om zo te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernieling gisteren. Ja, meerdere plaggen zijn losgetrokken. En de vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen vernield worden bij de plaggenhut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn ze hier en daar wat ontevreden. Clubs zoals Vaco in Vries, Annen en SVZ uit Zeien die spelen namelijk tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen en dat dit voor het nieuwe seizoen de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer met een soort vooruitblik op het nieuwe voetbalseizoen vind je via onze app en op rtvdrenthe.nl.
7: Herman, dankjewel. Het weer nog, Gert Voelman.
11: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middenbaar bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel veel plaatsen boven voor de 25 en uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden met een matige wind uit het noordoosten. En

0: Vanavond blijft het nog lang warm.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Anouk in de middag.

0: Drenthe. Ga muziek op Radio Drenthe. Dit is toch lekker? Dit hoort toch bij zo'n dag als vandaag?
1: De slingerplaat.
0: Gaan we nu even kijken wat voor suggesties er binnen zijn gekomen. Ja, Robert, zijn richtingaanwijzer is aanleiding geworden tot de slingerplaat.
2: Mooi, hè? Hoe zulke kleine dingen toch zo'n grote inspiratiebron kan zijn.
0: Ja, en mede dankzij Johan. Want Johan die stuurde een appje. Ik zit te kijken naar TV Drenthe en die jongen op die trekker die gaat alleen maar rechtsaf. Robert heeft net uitgelegd hoe dat komt, hè?
2: Ja, dat had te maken met dat speciale systeempje met die richtingaanwijzer, hoe dat dan werkt. Maar bij je met de auto, hè, als je je stuur omdraait, dan gaat die richtingaanwijzer automatisch uit.
0: Ja.
2: Dat gebeurt dus daar op die trekker niet.
0: Nee.
2: En dan moet je er net even aan denken.
0: Ja, en soms rij je dan kilometers lang rechtdoor en dan vergeet je even je richtingaanwijzer. Dus nou, dat is het euvel. Maar wij hadden wel meteen een slingerplaatthema te pakken, want wij dachten, hey, richting, daar zit muziek in.
2: Ja, en nou had ik het met links, rechts, omhoog, omlaag, maar mensen gaan het ook nog wel wat breder interpreteren en dat vind ik wel mooi.
3: Ik ook.
2: Gaat
3: dat vind ik heel grappig.
2: Ja, echt heel leuk.
0: Ria belde als eerste en zij kwam met Tina Turner River Deep Mountain High. En als je als eerste belt, dan mag je ook meteen een letter kiezen, want we hebben 26 gevulde letters, zeg maar, nodig. Nou, ze koos voor de T van Tina Turner, dus die is al bezet en voor de rest gaan wij ze nog even indelen. Mocht je nu luisteren en denken, oh, maar ik weet ook nog wel één. Je kan nog steeds bellen of appen, zelfde nummer 0592-33-1188. We gaan nu gewoon even wat laten horen qua suggesties die binnen zijn gekomen. Gerard had ik aan de lijn en ik zag deze ook via G, dacht ik, via de app binnenkomen. Beide kwamen ze met Ramses.
4: Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat, Sammy.
0: Daar gaan wij omhoog dus.
2: Ja, mooi is dat. René Korst kwam ook voorbij.

0: hem meteen te pakken. Ik moest wel lachen om die van Adriaan. Heb jij die gezien in de app of niet?
1: Nee, zeg het eens.
0: Adriaan die appte. Ja, eigenlijk is het even een doordinkertje. Draai deze maar van Ede Staal.
2: Had het nog nooit zo donker geweest. Of het werd al die...
0: West.
1: Oh,
0: Noord, Zuid, Oost, West.
1: Ach, jongen. Zo, dan heb je een creatief brein met heel veel afslagen. Maar die vind ik mooi.
0: Dat vind ik hartstikke mooi. Dus Adriaan, we zetten hem er sowieso op. Ja, dit was ook mijn eerste suggestie. Ja. En van velen ook.

0: beide mee. Maar volgens mij nog veel meer in de WhatsApp ook, hoor. Peter Paul kwam ook mee met een mooie, ook mooie Drentse invalshoek weer. Melissa Meeuwissen met Wind van Zuid.
1: En ik zei net, je kan nog suggesties doorgeven. Dus ik ga eens even kijken wie ik hier aan de lijn heb. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Agnes Bakker.
1: Hallo Agnes. Wat kunnen we noteren namens jou?
2: Mooi wark met werkende helden.
1: Mooi wark en werkende helden.
2: Ja.
1: Gaan we even zoeken waar dat daar in een richting voorbij komt? Of weet jij dat zo, 1, 2, 3, Agnes?
2: Nee, dat weet ik zo niet.
0: Nee, nou, gewoon fan van mooi wark, dat snap ik ook.
1: Ik ook.
0: Ja. Dankjewel, hè, Agnes.
1: Hey, dank, doei doei. Even kijken, er zijn veel meer telefoontjes. Hè. Zullen we meteen gaan kijken of er nog een suggestie genoteerd kan worden? Goedemiddag met Anouk.
3: Oh ja, met Nico Scholten.
1: Hallo Nico.
3: Upside Down van Diana Ross.
1: Ja, dat is een andere dan deze of een andere versie?
3: Het is een andere versie.
1: Want die van Vanessa kregen we meerdere keren binnen, hè, Herman?
0: Ja, onder meer van Rieks.
1: Ja,
0: dat was ook wat ik gelijk in mijn hoofd had.
3: Turn me on.
1: Ah. Nico, dank voor het bellen. Goeiedag nog.
3: Succes.
1: Doei. Ja, we kunnen hier wel wat mee, hè, met dit thema. Er zijn wel heel veel verschillende suggesties ook. Klopt. Zullen we even die van Ali nog laten horen?
0: Ja, die vond ik ook leuk. Want dat is in principe ook een richting zonder dat woord er letterlijk in zit. Maar die had de Amazing Stroopwafels met... Ik ga naar Frankrijk.

0: nooit meer.
1: Ja, en die suggestie van Anita vond ik ook mooi. Want draai maar om. Oh, ergens stiekem hoop ik dat de letter stopt op dit liedje. Ik vind dit mooi.
2: Ja, dit is heel mooi. En natuurlijk ja, passend ook met vorige week wat er is gebeurd met het overlijden van, inderdaad. Gaan we nog eentje doen?
1: Ja,
2: nog eentje. Want Bert, de man van Ali, deed ook even mee. En die kwam met Daniel Loos ten oosten van de IJssel.

0: Wij krijgen het rad wel gevuld, Herman.
1: Ja, dat gaat zeker lukken, absoluut.
0: Ik zie de app nog vol lopen en ik zie de telefoon ook nog gaan. Zullen we dan deze twee nog even noteren en dan sluiten we de lijnen? Hi met Anouk. Hallo, met wie spreek ik? Ja, dat is vanuit de... Ja?
2: Naar Evert.
0: Dag Evert. Zit je in de auto, Evert?
2: Nee, in een trekker.
0: Oh, op de trekker. Denk je om je richting aanwijzer, Evert?
2: Ja, die heb ik niet nodig. Ja.
0: Wat kunnen we noteren?
2: Ik zou dan Rob de Nijs te denken van... kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen?
0: Ja, oh ja, ben je ook zoekende.
2: Ja.
0: Dankjewel, voorzichtig aan. Doei. Ik ga er gewoon van schreeuwen, sorry daarvoor hoor. Wij sluiten de lijnen, we hebben heel veel al.

0: Mattia Bazar en Ticento als ene laatste plaat voor twee, hè?
1: De slingerplaat.
0: Want wat wordt de laatste? We hebben nog echt geen idee.
2: Nee, en het is me toch een lijst. En ik heb sowieso al wel een stuk of zes dat ik denk... oeh, die wil ik wel draaien.
0: Ik ook.
2: Die wil ik ook wel draaien.
0: Dus ja. Het enige wat we verklappen is dat de T bezet is door Tina Turner. Want Ria belde als eerste.
2: Die wil ik ook wel draaien trouwens. Ook leuk.
0: Ja, allemaal. We hebben 26 liedjes uitgekozen. Ook lekker gevarieerd hebben we het gedaan. Nederlandstalig, Engels.
2: En ik heb ook moeten kiezen. Want het waren er echt meer dan 26. Ja. Dus echt weer zo bedankt voor al die creativiteit erin.
0: Superleuk.
2: Heel erg leuk.
0: Ja, zo'n Ede Staal met het Rotse Donkerwest. Daar moet ik dan ook weer op lachen.
2: Ja,
0: leuk. Verschillende richtingen die bezongen worden. Wij hebben 26 liedjes gekozen. Je hebt het rad achter je staan. Ja. Het staat nu op de zet. Ja, draai maar. Dan pak ik de lijst erbij.
2: Ja. Ik ga niet al te hard draaien, want dat duurt altijd zo lang.
0: En dan kijken we waar die stopt. En dan kijk ik in mijn lijstje welke plaat hebben we achter die letter geplakt. Oh, hij... Is de T...
2: Het is denk ik de P, hè? Maar het zit wel een beetje tussen de P en de O in.
0: Ik zie de P.
2: Kun je misschien nog stiekem kiezen als je zegt van nou, de O vind ik leuker.
0: Volgens mij is die echt op de
2: P. Ik denk wel de P, inderdaad.
0: De P, daar zie ik de suggestie binnengekomen van Gerard en G. Als jullie luisteren, dan weten jullie al wat er aan zit te komen.
1: De slingerplaat.
0: We gaan omhoog. Dit is Ramse Shafi met Sammy.
3: Sammy loopt niet zo geboren.

Bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar 10 euro.

0: duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Dit is Radio,
4: Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 2:00.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage. Live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma. Van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
4: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
8: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Hoe cool is dat niet? Dat er een classic GP gaande is op het TT-circuit en jij cirkelt erboven.
1: Ja, dat lijkt me fantastisch. Sowieso heb ik vanochtend hadden we het er ook al over. Ik wil wel eens een keer in zo'n helikopter. Ik heb dat nog nooit gedaan. Jij?
0: Nee.
1: Zou je durven?
0: Wel een Cessnaatje? Ja, nee, maar hartstikke leuk.
1: Ja. Mij ook.
0: Ja. Hey, dat is te winnen hier deze week op Radio Drenthe. We hebben een vlucht voor twee personen klaarstaan. En hoe maak je daar kans op?
1: Ja, dat is dus ook eigenlijk maar voor één prijswinnaar weggelegd. Want uiteindelijk gaan we eerst kaarten weggeven voor die Classic GP. Dus weet je hier te winnen, dan mag jij op 30 augustus naar die Classic GP. Maar van al die winnaars van deze week gaan we er nog weer iemand uitloten die uiteindelijk dus die helikoptervlucht mag maken.
0: Ja, en dat wordt vrijdag bekendgemaakt.
1: Klopt.
0: In de laatste show van René, gepresenteerd door Jeffrey.
1: Klopt.
0: Vrijdagmiddag. Dus daar komen alle prijswinnaars in een hoge hoed en dan wordt er één helikoptervlucht dus uitgetrokken. Maar ja, sowieso is het hartstikke leuk om die vrijkaarten te winnen.
1: Ja, je moet misschien oordopjes mee, want het zijn natuurlijk hele oude voertuigen. Bijvoorbeeld ook de oude Formule 1-auto's. Daar zit echt zoveel geluid in.
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Ja. Allemaal te zien op het TT-circuit in Assen op zondag 30 augustus. Wij hebben hier kaarten voor je liggen. En je maakt de kans op, als je nu de telefoon pakt, 0592-3311-88, dat is ons telefoonnummer. Als jij namelijk weet over welke artiest de volgende tekst gaat. Het is een oudere artiest. Een oudere, in verband met die Classic GP, hè, oude motoren en zo, dachten wij. Wij zoeken het in de wat rijpere jeugd. Over wie gaat dit?
2: Deze Nederlandse zanger, liedjeschrijver en acteur ziet het levenslicht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Na een lange en succesvolle loopbaan vormt hij in 2016 een muzikaal trio met George Kooijmans en Henny Vrienten, drie veteranen van de Nederlandse popmuziek.
0: Roep hem maar of bel maar 0592 33 11 88. Over wie gaat dit?

0: Dit is Radio Drenthe.
1: This ain't no disco.

0: Classic GP.
1: Jan, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Mooi, waar bel je vandaan?
2: Van huis.
1: En waar is jouw huis?
2: In Bargen-Kompaskuur.
1: Oh, en is het warm in Bargen, Kompas?
2: Nou, hier aan het haal valt nog wel mee, hoor.
1: Heb je de ventilator voor je staan, of valt er
2: mee? Nee, dat niet. We kunnen nog een beetje zo nog een beetje schipperen.
1: Ah. Hoe lang woon je er al?
2: Ik woon hier al bijna 40 jaar.
1: Oh, dan bevalt het wel, denk ik.
2: Nou, 50.
1: Och.
2: Ja.
1: Tijd gaat snel, Jan.
3: Ik denk hetzelfde zeggen. Tijd gaat snel.
2: Ja, we zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd en één jaar later zijn we hier gekomen.
1: Oh, wat mooi.
2: Ja.
1: En waar woonden jullie daarvoor dan?
2: Nou, ik woonde altijd alleen in Bargen-Kompas.
1: Oh, een paar straten verderop.
3: Ja, precies.
1: Ja. Oh, mooi man. En wat was je nu aan het doen? Aan tafel?
2: Ik zit nooit bij de tafel.
1: Een puzzeltje maken of...
2: Ja, ik wou even een puzzeltje aan het maken.
1: En wat voor puzzels doe je?
2: Nou, er was zo'n wegstreper. Die staat bij de reclamefolder in.
1: Oh ja, zo'n woordzoeker.
2: Ja.
1: Ja. Oh, die zijn altijd wel leuk inderdaad.
2: Ja.
1: Hey, Jan, en ondertussen Radio Drenthe erbij aan of tv?
2: Nee, we hebben altijd de radio aan.
1: Mooi zo. Dan hoorde jij dit voorbij komen.
4: Deze Nederlandse zanger, liedjeschrijver en acteur ziet het levenslicht in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Na een lange en succesvolle loopbaan vormt hij in 2016 een muzikaal trio met George Kooijmans en Henny Vrienten, drie veteranen van de Nederlandse popmuziek.
1: Over wie hebben we het?
2: Boudewijn de Groot.
1: Ja! Wanneer dacht je, dat is Boudewijn de Groot?
2: Direct.
1: Ach ja, meteen.
2: En ja,
3: toch kreeg ik ook nog een paar andere namen door. Ernst Jans werd nog gezegd, Herman Brood heb ik nog voorbij zien komen.
1: Ja, ja. Ja, maar jij wist dit gewoon, Jan.
2: Ja, ja, want ik heb dat toen bij De Wereld Draait Door was dat toen. Met Matthijs van Nieuwkerk.
1: Oh, toen heb je allemaal achtergrondinformatie over Boudewijn gehoord?
2: Nou, dat niet. Dat wist ik niet. Maar ik wist gewoon dat ze met z'n drieën optraden.
1: Oh, op die manier, ja. Ja. Hey, twee kaarten voor de Classic GP gaan Jan kant op. Naar Bargen-Kompas. Ja. Wie ga je meenemen?
2: Nou, ik denk mijn schoonzoon.
1: Oh, dat is gezellig. Hoe heet hij?
2: Almar.
1: Almar. Nou, heel veel plezier met Almar. Blijf nog even aan de lijn. Dan regelt Herma hoe je die kaarten allemaal krijgt. En je maakt nog kans op zo'n helikoptervlucht, hè?
2: Ja, dat hoor ik.
1: Oeh, dat zou ook mooi wezen.
2: Ja.
1: En Jan, groetjes daar in Bargen-Kompas. En mooie dag nog.
2: Ja, dankjewel.
1: Doei.
2: Doei.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Half 3 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer. Ja, goedemiddag. Een grote brand afgelopen nacht en ook nog vanochtend in een rietgedekte boerderij in Ansen. Tegen 7:00 vanochtend werd het sein brandmeester gegeven. Vanwege de rookontwikkeling was er in de omgeving een NL-alert verstuurd. En het vuur werd rond 2:30 vannacht ontdekt. En de brand begon in het rieten dak van het huis aan de Grote Esweg. De bewoners konden op tijd uit de boerderij komen en raakten niet gewond. Volgens de veiligheidsregio Drenthe was de brand in het rieten dak lastig te bestrijden.
5: Waar riet voor bedoeld is natuurlijk om het water en de wind tegen te houden. Dan stuit je het water op, maar ja, het loopt weer heel snel naar beneden. Dan is de mogelijkheid nog, en dat hebben ze nog geprobeerd, om sleuven te maken aan beide zijden, zodat het niet oversloeg naar het andere stuk van het riet. Alleen dat bouwen op een gegeven moment niet meer. En dan was het niet veilig voor de jongens die nog op het dak zaten.
4: Maar de oorzaak van die brand is op dit moment nog niet bekend. En dan hadden we natuurlijk ook nog die grote brand gisteren in Meppel. Nou, daar in de binnenstad is de rust voorlopig teruggekeerd. Ja, die brand ontstond gisterochtend in de meterkast van een slagerij. Vanwege hevige rook en instortingsgevaar moesten 43 woningen, een bibliotheek en een kinderdagverblijf worden ontruimd. Er raakte ook daar niemand gewond en de bewoners van de ontruimde huizen konden gisteravond weer terug naar huis. Ja, de brand bleef vrijwel beperkt tot het pand waar het vuur begon. Maar ja, van die slagerij zelf is weinig meer over, zag verslaggever Stefan Klomp vanochtend.
6: De gevel aan de voorkant die staat en nog, maar er zitten nauwelijks ramen in. Nou, en de deur is er helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin. Want het is al ingestort natuurlijk, daar is helemaal niks van over.
4: Bij een plaggenhut in Noordse Schut zijn vernielingen gepleegd. Het gaat om een nagebouwd exemplaar om zo te laten zien hoe mensen vroeger in plaggenhutten woonden. Plaatselijk Belang Noordse Schut ontdekte de vernielingen gisteren. Ja, meerdere plaggen zijn daar losgetrokken. De vrijwilligers balen, want het is niet de eerste keer dat er dingen zijn vernield bij de plaggenhut. Ze zullen de schade herstellen en nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. En gaan we naar voetbal, want niet alle amateurvoetbalclubs in Drenthe zijn blij met de competitieindeling voor het nieuwe seizoen. Vooral in de kop van Drenthe zijn er wat clubs ontevreden. Clubs zoals Vaco in Fries, Annen en SVZ uit Zeien, die spelen namelijk tegen weinig clubs in de buurt. In een reactie zegt de KNVB dat alle mogelijke opties zorgvuldig zijn meegenomen en afgewogen. En dat dit voor het nieuwe seizoen nou eenmaal de best mogelijke indeling is gebleken. Nou, meer over dit voetbalverhaal, maar ook over die branden van gisteren in Meppel en van afgelopen nacht in Ansen, vind je natuurlijk via onze website rtvdrenthe.nl en via onze app.
7: Herman, dankjewel. Dat weer nog, Gert Voerman.
8: Vanmiddag is te veel zon. Misschien dat er een paar kleine stapelwolken ontstaan of een veldje middenbare bewolking, maar het blijft droog. En temperaturen die verder oplopen, momenteel op veel plaatsen boven voor de 25 en uiteindelijk vanmiddag 28 tot lokaal 29 graden met een matige wind uit het noordoosten. En vanavond blijft het nog lang warm.
7: Waarom inwoners van Borgen-Odoorn, Emmen, Hogeveen en Coevorden dikke mazzel konden zijn, dat hoor je zo meteen. En we gaan natuurlijk even kijken waar onze Robert is, hè, op zijn trekker.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan

0: stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Anouk in de middag.

0: Beste Dina's op Radio Drenthe en tributes.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: Eindbestemming boven Smilde vandaag. Robert op zijn knalrode trekker met de richtingaanwijzer of naar links of naar rechts, ook als die rechtdoor gaat, is even weer afgestapt. Maar ben je wel afgestapt in boven Smilde of ben je er nog voor?
3: Ja, die richting aanwijzen, dat blijft een ding, hè. Maar ik zal er scherp op heen. Ja, wij hebben even een kleine tussenstap gemaakt bij een niet na te benoemen friterie in Smilde. Die trouwens zit ik me denk ik ook te bedenken, gewoon zo het. Maar goed, geef ook niks. Dan wachten wij hem en achter ons hurrie de vuilnisauto voorbij Rien die door de container ligt. En zo zien we weer, het is hier een drakte van belang midden in Smilde bij de Polakkenbrug. Naar ons toekomst is Bart Blombarg, die hier nou bij mij stiet op een fiets met grote tassen aan de zijkant van de fiets. Je bent een vaste voldeman hier in Durban, hè, geloof ik?
4: Ja, ik ben eens in de week in voldenbezorging.
3: Precies, en je hebt ze al rond, want de tassen bent hartstikke leeg, zie je.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Hey, maar nog veel belangrijker, Bart, jij bent ook een trekkerliefhebber.
4: Ja, ik ben wel van oldtimes, oldtime festivals. Runewold gaan we één keer per jaar heen met de trekker. Ja. Vanaf hier.
3: Ja, je vertelde ook dat in de familie bij jullie ook wel alle trekkers zitten. Hè?
4: Ja, mijn vader trekker, mijn broer. En ik heb dan nog een Solex en een Mobilet.
3: Ja. Je doet de sleutelwerk ook allemaal zelf, hè?
4: Nou, ik ben niet zo sleutelachtig.
3: Nee.
4: Dat doen we dan meestal wel samen.
3: Meer rieten.
4: Ja.
3: Hey, jij vertelde nog een bijzonder verhaal. Ik weet niet of je dat nog durft te vertellen, maar dat heeft iets te maken met wat je op je arm hebt. Want het had niet heel veel schuld, of jij was helemaal niet meer best.
4: Dat klopt.
3: Nee.
4: Ja, het scheelt wel. Je zei ook dat ik nu leef.
3: Ja.
4: Ja, ik heb een shunt in de arm. En dat is voor dialyse.
3: Ja, want je hebt een nier die niet goed meer werkt. En dan moet je voor een dialyseapparaat, zeg maar.
4: Ja. En ik heb dan vorig jaar november een nieuwe nier gekregen. Mijn tweede donornier.
3: Ja, maar ik zit helemaal niet in die materie. Maar je zegt van nier giet aan 20 jaar meer. En dan stoot het lichaam af en dan is het kapot. En dan is er niks meer aan te doen.
4: Nee, klopt.
3: En dan moet je weer verneizen aan een dialyseapparaat.
4: Ja, ja.
3: Daar is je shunt voor dat ze makkelijker de naald in drukken kunt, zeg maar.
4: Ja, er zijn meerdere opties. Je kunt ook in de hals kunnen krijgen.
3: Yeah.
4: En je kunt wel thuis dialyseren.
3: Ja. Yeah.
4: Hebben ze bij ons ook overraad. Maar ja, dan heb je de ziekte altijd thuis. Hè. Dan bomen komt bijvoorbeeld, staat daar dat apparaat.
3: Yeah.
4: En nu word je om 10 uur opgehaald. En je komt om 7:30 weer en dan ben je vergeten.
3: Ja, dat is een wereld waar ik me helemaal niet iets bij voor kan stellen. Maar dan word je om 10 uur opgehaald door de taxi. Dan moet je naar Groningen toe.
4: Ja.
3: S'avonds, zeg maar.
4: Ja, ik denk nu of kwart voor 11 uur bij me aansloten. Ik was nog met iemand uit Assen.
3: Yeah.
4: Ja.
3: En dan lig je de hele nacht aan zo'n apparatenprut om te doen?
4: Ja, licht uit. Yeah. Oortjes in, want ik heb dan oortjes in. Anders, die machines maken best wel wat lawaai.
3: Yeah.
4: Dan oortjes in.
3: En slaap je er ook wel, hè?
4: Ja.
3: En dan word je wakker en dan is de hele boel weer gerevitaliseerd. Of hoe je het ook maar nu
4: alles weer schoonmaakt. Yeah. Alle afvalstoffen weer uit je lichaam.
3: Ja. Yeah. Dus zet je maam op de bank?
4: Ja, ik zat gewoon kwart over 7 af zat ik op een bank op Facebook te kijken. En dan ging mijn telefoon. En het ziet er anoniem. En vaak anoniem in Nederland denk je nou.
3: Heb je me niet op?
4: Nee.
3: Nee. Dat herken ik wel.
4: En een paar minuten later weer anoniem. En ik nou, toch maar hem opnemen. Ja, met de arts uit Groningen. Ben je de laatste tijd ziek geweest? Ik zei nee, koorts, andere dingen. Ik zei nee. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan mag je je morgen vroeg melden om 8 uur in het UMCG.
3: Ja. Want nee, nieuwe.
4: Ja.
3: Ja. Die heeft ze er dus in november insleuteld, om zo maar te zeggen. Om in een trekkerterm te blieben.
4: Ja.
3: Ja. Dat werkt allemaal weer fantastisch. En dan hoor je het niet met een dialyseapparaat.
4: Nee, ik ben vanochtend weer voor controle geweest. En de arts was tevreden.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Ja, kun je alles erom doen als jij zegt ik wil marathon rennen, lukt je dat? Los dat vanuit de zin hebt natuurlijk, maar...
4: Nou, op zich, ik voel me goed. Dus,
3: Fijn.
4: Ik ga regelmatig even aan, zoals vanavond. Ik wou vanmiddag fietsen.
3: Yeah.
4: Ja, veel te warm.
3: Klopt.
4: Maar dat is zoals vanavond, misschien nemen we weer een stuk op de racefiets.
3: Yeah. Wat lekker.
4: Ja.
3: Maar wat fijn dat de techniek, in die zin ook medisch gezien, voor niks die dat het allemaal kan en mag. Ben je zelf dat wel bewust? Dat het...
4: Ja.
3: Elke dag extra is in die zin?
4: Ja.
3: Of elke dag extra maakt wel heel zwaar, maar in ieder geval dat het aan zijn wezen kunt, zeg maar.
4: Nou ja, dan die risico kunt.

0: laatste zei minimaal 3-4 jaar aan de dialyse. Dus het was totaal onverwachts.
1: Ja. Fijn dat het in ieder geval lukt is. En dan hopen we dat deze weer 20 jaar misschien wel langer meegiet.
0: Dat hoop ik ook.
1: Nou, dan hoop ik dat dat hier gebeurt. En misschien wel 30, misschien wel 40.
0: Nou,
1: en, ja, precies. Ja. En dat is een mooie leeftijd voor een trekker om ooit eens een keer er zelf heen te komen en op te knapen of zo.
0: Dat staat misschien wel in de planning, ja, om ooit een keer een oldtimer aan te schaven.
1: Nou, dat is wel hartstikke mooi. Dan kun je een trekker toch een keer in.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, hartstikke mooi dat je hem ons even te woord wil staan bij niet na te benoemen Friederike en Boomsmulde, zeg ik, excuus. Smulde, Boomsmulde, wat hartvol van is, daar loopt de trekker van over. Want wij moeten maken dat we in Boomsmulde komt. Dat is de eindbestemming en wij hebben nog een kwartier. Het begint weer behoorlijk op gisteren te lieken aan de hoek. Dus voor dat ding in de brand en die kaart op. Wij trapten hem aan en hoop ik zie hoe straks in Boomsmulde.
2: Helemaal goed, want toen kwam het ook goed. Dus alles komt goed, uiteindelijk. Ik spreek je zo.
1: Zo is het.
3: Radio Drenthe.

0: Lisa Wilson. My friend the wind.
1: Roeg.
0: Speciaal voor inwoners van Borgen, Odoorn, Emmen, Hoogeveen en Coevorde organiseert IVN Natuureducatie een cursus. En alleen voor die inwoners, althans deze cursus. En iemand die alles over die cursus weet, dat is Wim Meiberg. En Wim heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag, Wim.
2: Goedemiddag, Anouk.
0: Wat is dat voor een cursus?
2: Nou, dat is in hoofd.

0: richtlijn en cursus waar mensen enthousiast moeten worden voor hun eigen leefomgeving. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijken waar je woont, werkt en leeft, dat heeft vaak veel meer te bieden dan dat je in eerste instantie zou denken. En we willen op die manier mensen toch weer verbinden met hun eigen leefomgeving. En ook de waarde en de meerwaarde van die leefomgeving onder de aandacht brengen.
1: En hoe ga je dat doen dan?
0: We gaan het doen door mensen mee te nemen in het verhaal van het landschap. En het landschap heeft hele verhalen. De titel heet ook Verhalen van het landschap van deze bewonerscursus. En we nemen de mensen mee van het verleden naar het heden. En wat zie je dan nu in het heden nog terug? Wat sporen heeft in het verleden? En kun je die ook vertalen naar je eigen leefomgeving toe? En dat geeft waarde aan een gebied. Op het moment dat je zeg maar iets weet van een omgeving, dat kan heel klein zijn, dan geeft dat een verbondenheid, een verwantschap. En dat willen we met name in deze omgeving creëren. Zij zo dat we dan ook wat meer accent geven aan het veengebied en het ontgonnen veengebied. Want daar ligt dan wel ook een aandachtspunt. De zandlandschappen, daar ja, is toch al vrij veel over bekend. Maar het veen is eigenlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen, en terwijl het ook een prachtig landschap kan zijn.
1: En hoe doe je dat dan? Ga je met de mensen echt op pad of met de neus in de boeken?
0: Nee, beide, maar niet in de boeken. We hebben voor de bewonerscursus hebben we nu een opzet gemaakt dat we 3 avonden hebben waar een inleider een bepaald thema op elke avond. Maar elk thema gaan we ook in de praktijk met elkaar zien. Dus dat betekent dat we echt een theoretisch deel hebben, maar ook een excursiedeel. Het zijn wel 2 aparte momenten. De avonden, dat is op een locatie in de, nou, in de gemeente. En de excursie is op locatie ergens buiten. En zo koppelen we theorie aan praktijk. Dat is een beetje de gedachte erachter, om het ook zelf te ervaren en zelf te beleven.
1: Wat leuk. En ik snap dat dit een lastige vraag wordt die ik nou ga stellen, hoor. Maar jij hebt die cursus helemaal voor de bril. Zit er 1 ding bij waarvan je denkt van, oh ja, dat moet iedereen weten?
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik vind als je in het veenlandschap woont, leeft en werkt, dan zou je eigenlijk het veenmosplantje moeten kennen. Dat moet eigenlijk in je gedachten zitten. En wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit? En wat zijn dan de kenmerken?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi om het voor mee te nemen.
1: Nee, die wil ik ook nu weten. Hoe ziet zo'n veenmosplantje eruit?
0: Als een plantje, Anouk, als een plantje. Nee, maar een kenmerk is dat hij heel veel vocht vasthoudt. Dus als je een veenmosplantje in de handen hebt en je haalt hem eruit, dan knijp je hem uit en dan komt er echt als een spons veel water uit. Maar doe je hem weer in het water, dan neemt hij ook heel snel dat water weer op. Een kenmerk van levend hoogveen is ook dat het groeit eigenlijk los van het grondwater, en dat het water, regenwater, eigenlijk de voedingsbodem is om verder te groeien.
1: En die kom ik overal tegen in Borgen-Odoorn, Emmen en Hoogveen?
0: Nee, want heel veel van het veen hebben we natuurlijk afgegraven en ja, eigenlijk verveend. Hè, dus daar is turf van gemaakt. Maar we hebben nog wat een paar plekjes in die hele regio waar je dus dit soort plantjes eigenlijk overal nog tegenkomt. Maar dat moet je weten en dat moet je nou een keer gezien hebben. En daar gaan we ook mee met de mensen naar buiten om het ook te laten ervaren.
1: Leuk. Hoe kan ik me opgeven voor die cursus?
0: We hebben een site. Daar zit een, nou, zeg maar, landingspagina. En eigenlijk kun je kijken bij www.ivn/verhalen van het landschap. Er staan voor alle gemeenten ook meteen de aanmeldprocedures in. En dan kun je zo digitaal opgeven voor die betreffende cursus. En de eerste, dat is misschien wel leuk om te vermelden, is bij de gemeente Emmen. En die start eigenlijk al op 7 september, op een maandagavond. En nou, als mensen zich daarvoor opgeven, dan zou het wel heel mooi zijn. Want die is het eerst aan de beurt, zeg maar.
1: Leuk. Maar meer op de site van Natuureducatie. Ja.
0: Ja. Ja, absoluut.
1: Nou, mooi. Mooi vooruitzicht om na de zomer mee te beginnen. Wim, dankjewel en succes ermee.
0: Graag gedaan, Anouk. Dankjewel. Tot ziens.

0: Oetgeren, Erwin de Vries en blief nou.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Robert Oosting.
0: De tocht ging van Dwingelo naar Bovensmilde. En kan ik het blikje applaus erbij pakken? Heb je Bovensmilde gehaald voor drieën, Robert?
3: Ja! Dus laat applaus maar los. Ja, wij moesten er weer tegen jagen. Zoals het gebruikelijk is voor mij. Ik weet niet hoe die oude Oosterhuis dat allemaal gedaan heeft. Want die is zo relaxed overal binnen en warm onthaald. En er was overal tijd. En het is net of ik al die dag er een fijn aanloop. Maar dat zal ik karakterologisch wel toe aanleg wezen. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben Bovensmilde in ieder geval haald op de valreep. We zijn nu bij de... Nou, even spieken op de brug. Ja, kan ik net weer niet zien natuurlijk. Supergoed te voorbereiden. De Sikkensbrug, geloof ik. Boy! En ja, er waren ook hier warm onthaalde mensen die een busje langs rieden. En wat schreeuw, ik zal niet weten wat. Maar we kunnen er wel even toe lopen. Misschien wil ze wel even wat beeld. Of nee, nee, nou, rieden ze gauw deur. Ja, die dacht, we moeten niet op de camera komen. Maar goed, achterhoes hadden we nog een uitnodiging gehad van het café. Maar we komen er niet helemaal meer aan toe. Het was een drukke dag, 34 kilometer. Maar ik geloof dat het op papier... op papier was 34 kilometer, maar ik geloof dat het echt wel verder was. We hebben overal gehouden nog reden. Een zeer onlogische route. Maar we hebben wel mooi van alles zien. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Morgen dan starten wij hier weer dus in Bovensmilde. En dan gaan we geloof ik... Ja, dan moet ik even spieken eigenlijk. Nou, ik weet niet of daar nog tijd voor is.
0: Amen.
3: De route die komt allemaal op de website te staan. En daar wordt allemaal duidelijk straks uiteindelijk... Ja, precies Strandween aan. Waar de route precies langs schiet, dat weet ik niet. En ik geloof...

0: Ik ook dat dat nog een beetje de vraag was, om welke kant van Assen al langs gaat, want we komt bijna niet om Assen toe. Dus dat ga ik vanavond allemaal eens in uitstippelen. En dan zullen wij morgen vroeg goed beslagen ten ijs weer met nieuwe route voor de dag komen. Maar ook, hoe ligt je daar?
1: Mooi man. En dan vertrek je ook daar bij die brug, dus mensen die je willen uitzwaaien, die moeten naar die brug toe?
0: Ja, we hebben nog een adres hier waar de trekker mag overnachten. Daar gaan we nou straks naartoe, maar we kunnen die best wel even bij die brug langs erin. Dat is geen enkel probleem.

0: vrijdag kijken naar het weekoverzicht. En dan, ja, daar is alles dus op te zien. Maar wij willen de toezegging van Mark Vrog in ieder geval nog even...
1: Radio A.N. Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app... en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder Mette Marit mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Bobby Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.

0: Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur.

verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedampt, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door

0: verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Twee hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl. 1, 2, 3, 4.
3: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage. Live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma. Van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand

geld als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden, wel moesten reizigers...

0: Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: like we're walking down a road of broken glass.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe

van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 5.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews.

0: Backstage, live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma, van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: aan hem denken. En ik was het album al de hele week aan het luisteren. Dus Boomtrek was de opener vandaag.
1: Ja.
0: Wat heb jij meegenomen?
1: Nou, eigenlijk van alles en nog wat. Vorige week had ik dus een metal set. Dat kan ik vanavond niet meer ten gehoor brengen. Dus ik heb wat nieuws. Ik heb wat persoonlijke favorietjes. En ja, eigenlijk van alles. En eentje, nou ja, weet je, ik zou ook Rage Against the Machine niet echt een punkband noemen of zo.
0: Nee. Maar
1: hetzelfde geldt ook voor Madrugada. Scandinaviërs met Bloodshot Adult Commitment.
0: Oh, dat klinkt goed. Kom maar door.

0: Ja, Kai, deze is voor jou. Er zijn nog wat meer vanavond voor jou.
1: Oh, je hebt een verzoekplatenprogramma vanavond?
0: Ja, ik heb een aantal verzoekplaatjes en een grote zoek voor mezelf. Goeie vriend van mijn jarig morgen. En,
1: kijk eens aan.
0: Bij dit album moet ik altijd...

0: fucking God, man. We're fucking here, my friends! Did you hear what the fuck I said? What is that? We're fucking here! Oh my God. Welcome to a dream come true. My family and fucking friends, man. It took a long time, but God damn it, Slipknot is here. And as that sign says, we are finally headlining fucking Download in 2000. And I can tell you this from experience, I have never been so fucking excited for a goddamn show in all my life.
1: Ja, dat was Slipknot natuurlijk.
2: Ja, dan hoort, zit bij het nummer in nog een minuut of twee geleuter van de zanger. Ja, dat krijg je dan, maar who cares. Ja, Super Suckers. Wat moet ik ervan zeggen? In november komen ze weer en ik ga toch nog weer kijken tegen beter weten in. Maar hier waren ze op de toppen van hun kunnen. Coattail Rider.

you want me to do what you tell me. Fuck you.

0: Ja, klassiekertje. Ik heb er niet veel meer over te zeggen. Wat
1: heb je? Maar nog een keer Rage Against the Machine.
0: Ja, zeker, zeker,
1: ja,
0: zeker.
1: Ga je dat de hele avond doen, Rage Against the Machine?
0: Het zou nog wel een keertje vaker langs kunnen komen vanavond.
1: Ja.
0: Ik heb nog een paar verzoekjes ertussen staan, maar ja.
1: Ja, nou ja, dat. Hè? En ik heb nog een klassiekertje bij me.
0: Let's go.
1: Ja.
0: Dat heb je altijd. Bring hem on. Oh, lekker.

0: Ja, dat was Birds van Turnstile.
1: Van Turnstile, ja. Ik meen Turnstile wel te herkennen. Ik ken het nummer niet trouwens.
0: Linne, leuk om te horen dat je meeluistert. Ik draai ze nog wat meer van die band voor je.
1: Ja,
0: geen verrassing dat Killing in the Name een favoriet nummer is. Dat is het van ons allemaal.
1: Ja, dat is inderdaad wel een klassiekertje. Het is wat minder een klassiekertje, maar wel van een klassiekertje als band. Het is van NoFX, I Believe in Goddess.

0: Ja, dat ja, krijg je. Hè?
1: Brute muziek, ijzersterke teksten. Ja. Legendarisch blijft het.
0: Ja, wel een beetje een preker, die Jacques de la Rocha, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: maar,
0: ja.
1: Dat was de purpose van de band ook.
0: Ja, dat was inderdaad wel de purpose van de band, ja. Maar weet je, dat gelul altijd tussen die nummers door en zo. Daar werd ik altijd wel een beetje... Daar werd ik wat moe van.
1: Ja.
0: Maar is ook een persoonlijk ding, hoor. Niet te veel lullen, muziek maken.
1: Nou, lul dan niet zo.
0: Let the music do the talking. Komt-ie. Oh, wacht even. Ja, dit kan nog.

Oké, even rust. We gaan als gekken op Angel Dust. Even wat lucht om op adem te komen. Om daarna weer door te stomen. Hey!

0: Ja, ooit waren we 17.
1: Ja, vroeger wel.
0: Ja.
1: We zijn ooit de 17 geweest, Sjoerd. Dat is enige tijd geleden voor mij. Voor jou inmiddels ook wel al...
0: 30 jaar.
1: Kijk eens aan. Ik heb een jakplaat bij me.
0: Knal hem erin?
1: Ja, Bomber in 2 versies, waaronder de origineel. Kijken of je het origineel herkent.

Ja, hij is een sterk nummer. Ik hoef er niet heel veel meer over te zeggen. Zach weet waar hij het over heeft. Voor het nieuws nog even een kort stukje ertussendoor. Alsjeblieft. Nee, ook die niet. Die worden het.

0: Reizen.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Hey.

0: Ja, die plaat Suffer van Bad Religion, hun eerste, die vond ik echt helemaal te gek.
1: Als het dan, als je het hoort, het klinkt punky en dan zit er in het refrein een woord als delirium, dan weet je ook direct, oh, dit is Bad Religion.
0: Bad Religion. Bad Religion. Ja. Gewoon woorden met minimaal 4 lettergrepen gebruiken.
1: Ja.
0: En dan kom je wel over. Ja, zo gaat dat.
1: Ja.
0: Nou ja, erg leuk blijf ik dat vinden. Maar vertel, wat ga je doen?
1: Ik heb nog iets van die ene band bij me.
0: Oh. Aha. Mag ik raden?
1: Ja, dat mag.
0: Nou, laat maar.

0: How long?
1: Not long, because what you reap is what you sow.
2: Ja, vrolijke, dijenkletsende, ik hou van jou, de lucht is blauw. En
3: ik word heel blij van dit nummer.
2: Ja,
3: hoor.
2: Vind je niet?
3: Van Now Your Enemy ook, ja hoor.
2: Ja, je kent de uitdrukking Run Forest Run.
3: Go!
2: Variatie op het thema, Run Fat Boy Run.
3: Oh, lekker.

0: Zo.
1: Zo. Dat 8:30. Ik gooi er nog een paar in en dan kan Simon de boel overnemen.
0: Vervuilen wij de lucht nog volgende week?
1: Volgende week de nog één keer en dan hebben we een zomerstop van een week of vier al en al, denk ik. Ik gooi nog twee shockbandjes van het afgelopen weekend erin en dan zeggen wij alvast tot volgende week.
0: Yes, tot de volgende.

0: Zo, het begin is er weer. Je hoort de trouwens nieuwe muziek van de formatie Anthrax. Van het aankomende album ergens in augustus, geloof ik. Je hoorde Edge of Perfection, een nieuwe single. Daarvoor hoorde je de band van de maand en wel Metallica met Fixer. Tot zover de informatie. Ze wil geen voetbal kijken, Karin, volgens mij.
1: Wij wel, hè?
0: Ja. Nou, we doen nog eens gewoon ons programma natuurlijk.
1: En nou, we kijken gewoon wat er straks nog in zit.
0: Zo is het. Zal ik eerst een nummertje Harremeister doen of niet?
1: Gaan we doen.
0: Ja? Oké, doen we die eerst. Dat is Hurricane van The Rods. Speciaal voor Harremeister.

0: Ja, dat treft dan wel weer leuk, Karin.
1: Ja.
0: Dat ik dan een foutje maak. Ik weet niet eens helemaal een foutje is, maar... Hij stond er inderdaad wel op als live in the raw. Ja, dat klopt. Nou, we willen dus dat... Jan is er vandaag niet. Dus er is geen live track van de week. Dit is wel live. Hurricane van de Rots. Gooi gewoon door de hekkanten. Daarna komt de heretic van de formatie WASP... of

0: Terwijl Wasp. Daarna Gutter Ballet van de formatie Savatage. En dan gaan we verder met een verzoekje voor Belinda.
1: Ja.
0: Vind je hem goed?
1: Wij gaan we doen.
0: Gaan we
1: drie
0: dat doen.
1: Achter elkaar.
0: Juist. Hier is The Ruts.
1: Bloody hot in de studio.
0: Ja, zeker weten. Met Hurricane.

0: Ja, dit is toch wel ontzettend gaaf, hè? De formatie Savatage met Gutter Ballet live uit 1990. Madness Rains from the Gutter. Is het nou 0-0? Oh, sorry, daar maak ik me niet over praten. Jorden, dus Gutter Ballet live. We gaan verder met... ja, dat kan nog. Het is 17 over. Running on Empty van The Wounded, speciaal voor Belinda. Hier komt hij van het geweldige album Atlantic. En trouwens, live te zien op het... moet ik even goed nadenken? Ja zeg, dan wil ik wat zeggen. Weet ik niet meer.
1: Ik weet niet wat je zeggen wil.
0: Het festival op 5 september in Emmerkop Pascu. Met onder andere The Wounded, met Detar. En nog heel wat meer leuke bands. Maar deze band dus ook, The Wounded, staan er ook op het festival. Dit is Running on Empty.

0: Ja, joh, Epica met The Phantom Agony, speciaal voor onze Erwin. En straks komt er zeker nog een nummerje voorbij, maar er zijn best wel veel verzoekjes, Erwin. Dus twee stuks lukt vandaag, maar verder lukt het niet, denk ik. Goed, wij gaan verder met het nummer van Vincent. Hallo, zo heet het album.
1: Ja.
0: Halo eigenlijk, Halo. Maar ik zeg ook even hallo tegen Vincent. On the Dog Waters van de formatie Amorphis. En daarna krijgen we de ballad van de week. En wel Beyond Worlds van de formatie Dawnless. En dan zijn we er weer. Hier is Amorphis dus speciaal voor Vincent.

0: Ja, je hoorde de ballad van de week en wel de formatie Dauntless dus met Beyond Words van het album White Hope Remains. Natuurlijk weer aangedraaid door onze Harameister. De trouwe chatter die er nog steeds in zit.
1: Jazeker.
0: En daar zijn we heel blij mee, Karin, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Maar ook met de rest. Absoluut, zeker weten. Je moet toegeven, ik geef het gewoon toe, Karin, dat we af en toe een beetje voetbal kijken.
1: Ja, we zijn iets minder aanwezig.
0: Iets minder.
1: Misschien maar, heel slecht, maar...
0: Maar het is ook wel heel warm hier, moet ik zeggen.
1: Ja, dat ook.
0: Het is op het moment 25 graden, geloof ik.
1: Ja.
0: Ja, hè? Ja, ik doe er een graadje bij.
1: Ja,
0: klinkt het wat dramatischer. Hè? Goed, we gaan verder met het nummer van Vincent. Nou gaan we wel de formatie Sabaton met Ghost Division. Althans, ja.

0: schuifje. Ja, schuifjes omhoog.
1: Ja, ja.
0: Je hoorde Anciferium met het nummer Run Woman Victory van het album Thalassic. Speciaal voor onze Erwin uit Assen. Ja, dat was het dus. Verzoekjes zijn wat dat betreft een klein beetje.
1: Op.
0: Bijna op. Ja, maar dat klopt bijna wel. Wij hebben nog maar een kwartiertje, Karin.
1: Ja, ja.
0: Dus je hoorde dus daarvoor hoorde je nog Ghost Division.
1: En dan snel naar huis. Voetbal verder kijken.
0: Ja, en dit is een hele lekkere cover trouwens van de formatie... Ja, het, niet echt Accept, maar wel met Matthias Japs van The Scorpions, Rob Halford, Rex Brown, Jensen Bold. En die doen het nummer Balls to the Wall van de formatie Accept. Lekker nummertje trouwens, die ga ik hem draaien. Heerlijk dit.

0: Dat was hem weer.
1: Dat was hem.
0: Eerst nog alvast een huishoudelijke mededeling.
1: Ja.
0: Volgende week zijn we er nog.
1: Ja, eigenlijk niet, Karin, want het is 3 weken vakantie.
0: Ja, maar...
1: Dat zit ik net aan te denken.
0: Volgende week...
1: Zullen we volgende week nog gewoon doen? Volgende week zijn we er nog.
0: Volgende week zijn we er nog en daarna zijn we er 3 weken niet.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja?
1: Is goed.
0: Ja, dan hebben we vakantie.
1: Vakantie, inderdaad. Ja, we hebben niks meer, hè? We zitten te wachten op het nieuws.
0: Ja, maar ja, dat was dat. En,
1: hebben wij ook nieuws?
0: Nou ja, ja, nou ja, we zijn ook ondertussen aan het voetbal kijken. Dus sorry, we waren iets minder aanwezig.
1: Ja, maar dat zei ik net al. Dat zei jij ook. Het is hier ook wel warm trouwens.
0: Het is hier ook heel warm, ja.
1: Het druppelt hier. En het journaal komt inmiddels. Nee, nog
0: bijna
1: niet.
0: Nog een minuutje.
1: Nog een minuutje.

0: Ach.
1: Maar dat kan ook gewoon zo, Karin, hè?
2: Ja, kan dat.
1: En dan zeg ik me gewoon tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: En dan hebben we gewoon het journaal. Hey.
2: Hoi.
1: Hoi. Ja, toch? Ja.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroep.

0: together, the gentle people of Endicott. We're gonna take a walk near the Northside Park tonight. And I'll tell you all about the rain and the woods and the river and the wind.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: Game, game, game, game, stop.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: www.omroepbeelze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Verona. String.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was een

0: 69 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een raketstrafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange